0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sparta-verdediger Marvin Young is ontevreden over zijn nieuwe rol in het elftal. Trainer Rogier Meijer stelde de speler tijdens de voorbereiding en ook in de wedstrijd tegen Feyenoord op als verdedigende middenvelder. En dat is een positie waarin Young zich niet kan vinden. Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Young geeft aan dat hij niet wil wennen aan deze nieuwe plek op het veld. Hij is niet blij met de beslissing en geeft ook aan dat het niet zijn bedoeling is om vaker op deze positie te spelen. Hoewel hij in de derby tegen Feyenoord naar eigen zeggen niet slecht uit de verf kwam, voelde hij zich persoonlijk niet goed in zijn spel komen. Hij legt uit dat hij in situaties terecht kwam waar hij de afgelopen 2 jaar, spelend als centrale verdediger, niet mee te maken heeft gehad. En Young benadrukt ook dat hij het teambelang uiteraard voorop stelt, maar toch vindt hij de positiewissel wat vreemd. Hij hoopt dat de nieuwe rol geen blijvende wijziging is in de opstelling. Hij geeft aan dat hij zijn standpunt wellicht nog duidelijker kenbaar moet maken bij de technische staf van Sparta. Trainer Rogier Meijer reageert nuchter op de situatie. Hij stelt dat de spelers gewoon moeten spelen op de positie waar hij ze opstelt. Meijer wijst er ook op dat er geen sprake is geweest van een woordenwisseling tussen beiden. En Jong heeft trouwens in de wedstrijd voor een groot deel alsnog centraal achterin gespeeld, volgens Meijer. Of de speler in de toekomst vaker op het middenveld wordt ingezet, ja, dat laat de trainer vooralsnog in het midden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken tegen het mogelijke vertrek van Gianni Infantino als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trump stelt dat de voetbalbond een grote vergissing zou maken als ze besluit om Infantino te vervangen. Hij omschrijft de voorzitter als een fantastisch bestuurder die volgens hem verantwoordelijk is voor het meest succesvolle WK tot nu toe. Steunbetuiging van de president komt op een moment dat de FIFA topman onder vuur ligt. Infantino presenteerde onlangs plannen om investeerders direct te laten participeren in de winst van het WK. En die voorstellen leiden tot veel tegenstand vanuit andere voetbalbonden, waaronder ook de Europese UEFA. UEFA dreigde zelfs met een boycot. Trump trekt zich van die kritiek niks aan. Hij waarschuwt dat de organisatie zonder zijn huidige voorzitter nooit meer zo winstgevend of succesvol zal zijn. De band tussen beide mannen is opvallend. Zo bleek tijdens het afgelopen wereldkampioenschap dat de president persoonlijk contact zocht met de FIFA-voorzitter Infantino. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse spits Volarin Balogun een rode kaart kreeg. En die schorsing werd kort daarna ingetrokken, waardoor de aanvaller alsnog kon spelen in de achtste finale tegen België. Het is niet echt duidelijk wat de politieke steun vanuit de Verenigde Staten nou betekent voor de positie van Infantino binnen de FIFA. Aangezien de weerstand vanuit diverse aangesloten bonden gewoon groot blijft.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Brabantse Etten-Leur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Etten-Leur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij McLaren kijken ze met een kritische blik naar de eigen ontwikkeling van de roterende achtervleugel. Neil Haldy, hij is de technisch directeur van McLaren, geeft toe dat het team baalt dat ze het concept niet eerder door hadden dan Ferrari en Red Bull. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toen Ferrari tijdens de wintertest in Bahrein voor het eerst uitpakte met die bijzondere achtervleugel die 180 graden draait, zorgde dat direct voor opgetrokken wenkbrauwen in de hele paddock. McLaren zag meteen dat ze een grote kans hadden gemist. Team uit Woking is daarna direct achter de schermen aan de slag gegaan met een eigen versie van de achtervleugel. En dat bleek een nogal uitdagend proces. Een eerste test in Oostenrijk liep spaak door problemen in de garage, waardoor het onderdeel terug moest naar de fabriek. Daarna volgde een test in Hongarije. Daar was het resultaat al wat beter. En Haldy benadrukt dat het een ingewikkeld concept is en de nodige risico's ook met zich meebrengt. En dat bleek ook wel uit de recente incidenten bij Red Bull, waar de achtervleugel van Max Verstappen niet snel genoeg terugklapte. McLaren zegt inmiddels een betrouwbare oplossing te hebben gevonden. Het team richt zich vooral op een hogere aerodynamische efficiëntie. En de verwachting is dat het nieuwe ontwerp na de zomerstop definitief op de auto verschijnt. En dan moet het prestatieverschil met de concurrentie weer wat verkleinen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Cadillac werkt volop aan de uitbreiding van de Formule 1-structuur. Ze doen dat met de bouw van nieuwe faciliteiten in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. En de teambaas, Graham Lawton, laat weten dat het team nog altijd in een grote opbouwfase zit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment opereert het team vanaf meerdere plekken. De kern is in Silverstone, maar voor de ontwikkeling wordt ook gebruik gemaakt van locaties van moederbedrijf General Motors in bijvoorbeeld North Carolina en Michigan. Daarnaast zet Cadillac voor aerodynamische tests weer de windtunnel van Toyota in Keulen in. Er wordt wel hard gewerkt aan één grote fabriek. Die moet komen in Fishers, dat is vlakbij Indianapolis. En ook de afdeling die zich richt op de power unit krijgt vorm in de buurt van Charlotte. Volgens Lawton is het echt een enorme uitdaging om alle onderdelen van het team tegelijkertijd op te zetten. Hij vergelijkt het proces met het bouwen van een schip, terwijl je er wel al mee op zee bent. Naast de bouwactiviteiten is Cadillac ook druk bezig met het versterken van het team. Focus ligt op het begrijpen van de huidige racewagen en het operationeel verbeteren van de organisatie. En Lawton benadrukt dat elke dag wordt benut om te leren en om stappen te maken. Voor de fabriek in Fishers staan binnenkort updates gepland. Die gaan over de ingebruikname. De nieuwe simulator wordt daar namelijk op dit moment geïnstalleerd. En het complex is fors. Het heeft een oppervlakte van bijna 42.000 vierkante meter. En het team verwacht dat de operaties in Fishers in de loop van volgend jaar van start gaan.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Matthijs Manders stopt als topman van de Belgische voetbalclub Lommel SK. En dat vertrek komt best onverwacht. De Nederlandse bestuurder legt zijn functie neer omdat hij vindt dat zijn taak na 2 jaar er wel op zit. Manders kiest er bewust voor om een nieuwe uitdaging te zoeken. En die moet wel iets dichter bij zijn huis liggen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Manders bereikte de club een historische mijlpaal. Lommel keerde namelijk na 20 jaar terug op het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. En afgelopen weekend pakte de club meteen een punt in de derby tegen Sint-Truiden. Na een doelpunt overigens van Ralf Seuntjes. Naast de sportieve resultaten veranderde er ook veel achter de schermen bij de club. Zo speelde Manners een grote rol in de totstandkoming van de nieuwe City Football Academy, die in november 2025 zijn deuren opende. De club laat weten dat er onder zijn leiding belangrijke stappen zijn gezet in de infrastructuur en de dagelijkse organisatie. Manders zelf noemt de promotie naar de Jupiler Pro League een logisch en passend moment om te stoppen. Dankzij een sterke basis voor de toekomst draagt hij het stokje met een gerust hart over. Hij bedankt alle supporters, medewerkers en de City Football Group voor de samenwerking en wenst de club veel succes bij de volgende stappen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio is

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Marathonschaatser Michael Stam is weer op de weg terug na een medisch traject vanwege hartritmestoornissen. De schaatser onderging een hartablatie. Dat is zo'n ingreep waarbij artsen weefsel in het hart uitschakelen om stoornissen te verhelpen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het traject van Stam begon met een periode van onzekerheid. Tijdens verschillende marathons moest hij uit voorzorg afhaken omdat zijn hartritme niet stabiel was. Omdat de precieze oorzaak eerst wat onduidelijk was, plaatste de artsen eerst een implanteerbare monitor om de locatie van de stoornissen vast te leggen. De operatie zelf was een ingrijpende ervaring voor de schaatser. Ook na de ingreep traden er nog altijd stoornissen op, maar volgens de artsen was dit nou weer onderdeel van het herstelproces. Inmiddels merkt de sporter dat de klachten afnemen. Ja, hij is ook alweer, Michael Stam, voorzichtig begonnen met trainen. Het advies om de intensiteit rustig op te bouwen heeft hij opgevolgd door heel veel te fietsen. Hij weet inmiddels ook al op de fiets zware ritten te voltooien. Dus hij kijkt met plezier naar de komende tijd uit. Na een periode waarin hij het gevoel had dat zijn lichaam hem in de steek liet, wil hij zichzelf gaan bewijzen. En hij kijkt ernaar uit om weer marathons te gaan rijden. Volledig uit te kunnen rijden ook. En te laten zien wat hij in zijn mars heeft.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Schilder wijst naar haar meest recente succes bij het kogelstoten direct naar de rol van haar coach, Gert Damkat. De atlete en de trainer uit Groningen vormen inmiddels 4 jaar een duo met een hele bijzondere dynamiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder staat erom bekend dat ze haar twijfels voor wedstrijden uitspreekt en zich ook zorgen maakt over de details. En Damkat fungeert daarbij als het nuchtere rustpunt dat haar door die momenten heen helpt. Volgens Schilder is die tegenstelling juist de kracht ook van hun samenwerking. Ze zoekt voor ieder klein dingetje contact met haar trainer en die vertelt haar dan weer rustig dat het allemaal goed gaat komen. Damkat is al bijna 30 jaar coach en geniet van de unieke relatie die hij heeft met Schilder. Hij hoort vaak voor wedstrijden dat ze het niet ziet zitten, dat ze er geen zin in heeft, maar hij ziet die uitgesproken onzekerheid wel als een belangrijk onderdeel van haar proces. En Damkat geeft ook aan dat hij nog nooit zoveel heeft gepraat met een atleet als met Schilder. Maar hij stelt dat deze open communicatie hem ook als coach op een hoger niveau heeft gebracht. Schilder is inmiddels zo gehecht aan de samenwerking met haar coach dat ze grappend zegt dat ze hem vastbindt of opsluit als hij plannen zou hebben om te stoppen. Dat is overigens voorlopig niet aan de orde. Tweetal blijft in ieder geval samenwerken tot en met de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles, waar Schilder voor het laatste ontbrekende succes op haar erelijst gaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Sparta-verdediger Marvin Young is ontevreden over zijn nieuwe rol in het elftal. Trainer Rogier Meijer stelde de speler tijdens de voorbereiding en ook in de wedstrijd tegen Feyenoord op als verdedigende middenvelder. En dat is een positie waarin Young zich niet kan vinden. Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Young geeft aan dat hij niet wil wennen aan deze nieuwe plek op het veld. Hij is niet blij met de beslissing en geeft ook aan dat het niet zijn bedoeling is om vaker op deze positie te spelen. Hoewel hij in de derby tegen Feyenoord naar eigen zeggen niet slecht uit de verf kwam, voelde hij zich persoonlijk niet goed in zijn spel komen. Hij legt uit dat hij in situaties terecht kwam waar hij de afgelopen 2 jaar, spelend als centrale verdediger, niet mee te maken heeft gehad. En Young benadrukt ook dat hij het teambelang uiteraard voorop stelt, maar toch vindt hij de positiewissel wat vreemd. Hij hoopt dat de nieuwe rol geen blijvende wijziging is in de opstelling. Hij geeft aan dat hij zijn standpunt wellicht nog duidelijker kenbaar moet maken bij de technische staf van Sparta. Trainer Rogier Meijer reageert nuchter op de situatie. Hij stelt dat de spelers gewoon moeten spelen op de positie waar hij ze opstelt. Meijer wijst er ook op dat er geen sprake is geweest van een woordenwisseling tussen beiden. En Young heeft trouwens in de wedstrijd voor een groot deel alsnog centraal achterin gespeeld, volgens Meijer. Of de speler in de toekomst vaker op het middenveld wordt ingezet, ja, dat laat de trainer vooralsnog in het midden.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sport Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht, helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum, dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt 6 dagen. De bosbrand in het noorden van Limburg vorige week heeft duizenden jeneverbeststruiken verwoest. Het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nog maar zo'n 100 van over. Het vuur laait af en toe weer op en de brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Wordt geprobeerd om die laatste jeneverbeststruiken te behouden. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was hij eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: Ronald van der Geer.
4: Wat was het een mooie avond in Nijmegen met een geweldig resultaat.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is woensdag, we zitten alweer op het midden van de werkweek. Of van de vakantieweek natuurlijk. Het is 12 augustus en we kijken straks terug op een hele mooie 11e augustus. Met prachtig zwemmen, prachtige atletiek en NEC dat zich plaatste voor de play-offs van de Champions League. En we krijgen ook nog eens een mooie zomerdag in Nederland. Er is nu nog wat grondmist, maar de zon gaat heel snel domineren. Het blijft ook droog bij weinig wind. Temperatuur gaat heel snel oplopen. 29 graden rond de middag al op veel plaatsen. In het zuiden kan zelfs de tropische grens van 30 graden worden bereikt. En als je vandaag veel naar buiten moet, blijf drinken, goed smeren. Hou in elk geval rekening met de zon en de warmte. Het is een zonnige, droge en vooral warme woensdag. En als je denkt, nou, dit vind ik nog niet genoeg, dan word je morgen op je wenken bediend. Want morgen wordt het nog warmer. Wat was onverwacht gisteravond? Toch wel een incident rond Memphis Depay. Iedereen dacht dat hij zijn contract ging verlengen bij Corinthians in Brazilië, maar hij moet vertrekken. Club verlengt zijn contract dus niet. En de trainer zei eerder nog, joh, dat komt allemaal goed. Maar de breuk tussen beide partijen is direct. Straks natuurlijk aandacht voor NEC, dat zich plaatste voor de play-offs van de Champions League na de 2-1 winst op Olympiakos in

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lekker dat je luistert. En dat luisteren, dat wil ik er even uithalen. En meenemen onder de arm naar Nijmegen, naar de Goffert. Want daar kunnen ze volgende week ook luisteren. Waarnaar de hymne van de Champions League. Want NEC heeft zich ten koste van Olympiakos geplaatst voor de laatste voorronde van dat toernooi. Prachtig was het. Ploeg van trainer Dick Schreuder won na verlenging met 2-1 van de Griekse topclub. Die vanaf de 80ste minuut overigens met 10 man speelde in het Goffertstadion. Dat helemaal gevuld was en de entourage daar, de sfeer, leek de spelers ook naar een hoger niveau te tillen. En dat was de trainer Dick Schreuder ook niet ontgaan.
1: Zeker, maar je ziet vandaag ook wel, elke keer als we tegen topploegen spelen, is de Goffert toch wel geeft wat iets speciaals, zeg maar. Ja, dat is gewoon heerlijk. En dan uiteindelijk voel je dat wel gewoon de hele wedstrijd mee, hoor, moet ik zeggen. Gewoon, het gaat op en neer. We weten allemaal hoe we spelen. En de jongens doen het gewoon fantastisch. We gaan er goed mee om. Veel risico, maar ook gewoon heel veel de drang en de wil om echt te willen winnen. En dat heb ik vandaag wel gezien. En dat had ik afgelopen zaterdag niet. Maar goed, ze hebben het goed gemaakt vandaag. Maar goed, ik ben gewoon super trots.
2: Terecht.
1: Jammer dat de goal er niet in gaat, hadden we geen verlenging gehad. Maar goed, uiteindelijk

0: Super gedaan.
1: De Turkse invaller Emre Mor stond centraal in het duel. Eerst omdat hij als invaller een oorbel niet uit zijn oor kreeg en NEC noodgedwongen met 10 man moest spelen. Later omdat hij de winnende maakte. Kai Sierhuis had overigens ook al gescoord, kort voor het einde van de wedstrijd. Werd afgekeurd en daarom moest de beslissing uiteindelijk in de verlenging vallen. Brian Linssen maakte eerst nog de 1-1 op aangeven van Tadic. Ja, die 1-0 van de Grieken naar rust, dat was wel een domper, zei Linssen.
2: Ja, ik moet zeggen, dat was best wel een tik, want we kwamen echt heel slecht uit de kleedkamer. En toen hadden we ook wel even tijd nodig om weer even erin te komen. Maar eigenlijk vanaf die goal, misschien daarvoor al, hadden we geen kantje met de keeper pakken. Toen kwamen we terug in de wedstrijd, kregen we nieuwe energie. En die rode kaart, dat hielp ons natuurlijk.
1: Brian Linssen, hij scoorde een geweldig doelpunt dat de vergelijking met Johan Cruijff 74 tegen Brazilië prima kan doorstaan. In de laatste voorronde van de Champions League is komende dinsdag al Bodo Glimt de tegenstander. De Noorse club versloeg het Belgische Union, na verlenging overigens. Ja, en dat Bodo Glimt was vorig jaar nog te sterk in de Champions League voor onder meer Manchester City en ook 2 keer voor Inter. Het is een mooie tegenstander. Je krijgt de hymne van de Champions League. Maar ja, Dick Schreuder, de trainer, houdt het liefst toch maar gewoon beide beentjes op de grond.
0: Zeker, ja. We beginnen eerst thuis natuurlijk, maar dat is natuurlijk een goede ploeg. We hebben net al, voor de wedstrijd heb ik al een stukje zitten kijken, omdat die wedstrijd al om 6 uur begon, als ik het goed had. En het is mooi om mee te maken, maar dat heb ik vandaag ook voor de wedstrijd gezegd. Het is allemaal leuk en aardig, maar het gaat om winnen. En dan moet je wel uitstralen. En ik denk, samen met het publiek en alles en iedereen hebben we dat voor elkaar gekregen. En dat moet volgende week weer.
1: Dick Schreuder, die vanaf vandaag ook de beschikking krijgt over een nieuwe doelman. Die komt uit Oostenrijk en een Braziliaanse verdediger die gehuurd wordt van FC Porto. Ja, en de club zelf, Wilco van Schaik, de directeur, krijgt een paar miljoen bijgeschreven. Omdat NEC won van Olympiakos. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken tegen het mogelijke vertrek van Gianni Infantino als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trump stelt dat de voetbalbond een grote vergissing zou maken als ze besluit om Infantino te vervangen. Hij omschrijft de voorzitter als een fantastisch bestuurder die volgens hem verantwoordelijk is voor het meest succesvolle WK tot nu toe. Steunbetuiging van de president komt op een moment dat de FIFA topman onder vuur ligt. Infantino presenteerde onlangs plannen om investeerders direct te laten participeren in de winst van het WK. En die voorstellen leiden tot veel tegenstand vanuit andere voetbalbonden, waaronder ook de Europese UEFA. UEFA dreigde zelfs met een boycot. Trump trekt zich van die kritiek niks aan. Hij waarschuwt dat de organisatie zonder zijn huidige voorzitter nooit meer zo winstgevend of succesvol zal zijn. De band tussen beide mannen is opvallend. Zo bleek tijdens het afgelopen wereldkampioenschap dat de president persoonlijk contact zocht met de FIFA-voorzitter Infantino. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse spits Volarin Balogun een rode kaart kreeg. En die schorsing werd kort daarna ingetrokken, waardoor de aanvaller alsnog kon spelen in de achtste finale tegen België. Het is niet echt duidelijk wat de politieke steun vanuit de Verenigde Staten nou betekent voor de positie van Infantino binnen de FIFA. Aangezien de weerstand vanuit diverse aangesloten bonden gewoon groot blijft.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Goedemorgen, dit is Grumpy Radio, jouw sportradio. Fijn dat je er bent op deze vroege woensdagochtend. Vroeg, vooral als het nog een vakantiedag is. We tellen wel af naar het weekend, dus dat zou het einde van je vakantie kunnen zijn. Anders tellen we ook af naar het weekend in je werkweek. En dan is het natuurlijk heel fijn tellen. Wat ook fijn is om te vertellen, is dat Roberto Martinez in beeld is om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden. Telegraaf laat vandaag weten dat Nigel de Jong in Malaga is geweest en gesprekken heeft gevoerd met de 53-jarige Spanjaard om opvolger dus te worden voor Ronald Koeman. Geen onbekende als het gaat om landenteams. Martinez, hij was bondscoach van België. 2018 werd hij derde op het WK. En recenter, dit WK, stond hij aan het roer bij Portugal. Dan, heel mooi natuurlijk, we komen er in het volgende uur uitgebreid op terug. Nadine Vissers heeft op het EK in Birmingham de Europese titel op de 100 meter hoorde veroverd. Maar er was wel een fotofinish voor nodig. Ja, slechts 1/1000ste van een seconde was ze sneller dan de Poolse Pia Skrzyzowska. Beide atleten kregen ook dezelfde tijd. Nou, het is voor Visser wel haar eerste grote outdoor-titel op dit onderdeel. En Marit Steenberg, ja, daar staat ook geen maat op natuurlijk. Komen we in het volgende uur trouwens ook op terug. Zij heeft de Europese titel op de 100 meter vrije slag veroverd tijdens het EK Langebaan in Parijs. Er was trouwens dubbel succes op dat koningsnummer, want Steenberger was de snelste, 51-90. Maar er was ook zilver voor Nederland, Milou van Wijk. Gefeliciteerd. 21 jaar, zij tikte als tweede aan. Een dubbele prestatie dus voor Nederland. Het is voor Steenbergen trouwens opnieuw een grote prijs. Haar prijzenkast, Timmerman moet komen, wordt maar groter en groter. Dit is Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. Goedemorgen.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: ANWB en gaan.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Den Haag is een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Bij de herdenking gisteravond voor haar huis legden mensen bloemen en werden kaarsjes gebrand. Ook werd er aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen.
5: Ongeveer een kwart van de ernstig psychisch zieke mensen zijn buiten beeld van zorgbehandelaars. Het zijn ruim 60.000, meldt de GGZ. De kans dat zulke mensen weer terugvallen is groot. En Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Nadine Visser heeft goud veroverd op de 100 meter hoorde. Het scheelde zo weinig met haar Poolse tegenstander dat de jury een finishfoto nodig had om Visser aan te wijzen als winnaar.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand, twee rijstroken zijn dicht.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Ronald van der Geer.
23: Op het laatste moment naar Rio en gewoon met goud terugkomen.
20: Grand Prix Radio.
24: Back. Yeah, it's about time. Let's rip this up.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bovenop het nieuws natuurlijk op deze woensdag de 12e augustus. Dat ben je van ons gewend. Maar wat je inmiddels ook gewend bent, is dat we ook even het gaspedaal loslaten en even kijken naar het verleden. De dag van vandaag in het verleden. In de rubriek over de datum. En vandaag hebben we er ook weer eentje. We hoeven maar 10 jaar terug, dan komen we dus uit in 2016. De Spelen van Rio de Janeiro. Op de roeibaan zitten 2 Nederlandse vrouwen in een boot. En een paar maanden eerder wisten ze eigenlijk nog helemaal niet zeker of ze überhaupt naar die Spelen mochten. Het gaat om Maaike Het en Ilse Paulus. In de lichte dubbel 2 komen ze uit. En ze hebben zich op het allerlaatste Olympisch kwalificatietoernooi geplaatst voor Rio. Maar dat betekent niet dat je alleen maar in Brazilië komt om mee te doen. Nee, ze willen winnen. Halen de finale en ze beginnen voorzichtig. Maar halverwege de race schuift de Nederlandse boot steeds verder naar voren. Met nog 500 meter te gaan is de koppositie bereikt. Canada probeert dichterbij te komen. China jaagt erachteraan. Het is nog een paar honderd meter. Alles wat ze hebben moet eruit. En dan komt de finish naderbij. Luister naar de finale van de race met het Engelse commentaar.
1: Bronze medal position at the moment, but the Dutch are coming home. It is Maaike Het and Ilse Paulus heading for a gold medal in the lightweight women's double. It is the Dutch pushing on. Canada just holding off the Chinese for the silver. It is the Netherlands to win gold in the lightweight women's double. Second are Canada, Obi and Jennerik. And the bronze goes to China, Pan and Huang. The Dutch time that to perfection. The favourites coming into this event have won the gold medal. And South Africa were nowhere in the shape.
0: Het is prachtig. Het is Olympisch goud voor Maaike Het en Ilse Paulus. Ze zijn kampioen. 7 minuten, 4 seconden en 73 honderdste. Tweede goud van de Spelen in Rio. Ja, van op het laatste moment een Olympisch startbewijs bemachtigen naar het hoogste treden van het podium. Maaike Het en Ilse Paulus. Het gebeurde op 12 augustus 2016. Het is vandaag precies 10 jaar geleden. Morgen kijken we weer naar 13 augustus in Over de Datum hier op Grand Prix Radio. Jouw

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij McLaren kijken ze met een kritische blik naar de eigen ontwikkeling van de roterende achtervleugel. Neil Haldy, hij is de technisch directeur van McLaren, geeft toe dat het team baalt dat ze het concept niet eerder door hadden dan Ferrari en Red Bull. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toen Ferrari tijdens de wintertest in Bahrein voor het eerst uitpakte met die bijzondere achtervleugel die 180 graden draait, zorgde dat direct voor opgetrokken wenkbrauwen in de hele paddock. McLaren zag meteen dat ze een grote kans hadden gemist. Team uit Woking is daarna direct achter de schermen aan de slag gegaan met een eigen versie van de achtervleugel. En dat bleek een nogal uitdagend proces. Een eerste test in Oostenrijk liep spaak door problemen in de garage, waardoor het onderdeel terug moest naar de fabriek. Daarna volgde een test in Hongarije. Daar was het resultaat al wat beter. En Haldy benadrukt dat het een ingewikkeld concept is en de nodige risico's ook met zich meebrengt. En dat bleek ook wel uit de recente incidenten bij Red Bull, waar de achtervleugel van Max Verstappen niet snel genoeg terugklapte. McLaren zegt inmiddels een betrouwbare oplossing te hebben gevonden. Het team richt zich vooral op een hogere aerodynamische efficiëntie. En de verwachting is dat het nieuwe ontwerp na de zomerstop definitief op de auto verschijnt. En dan moet het prestatieverschil met de concurrentie weer wat verkleinen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Rampie Radio, jouw sportradio, deze woensdagochtend. Goedemorgen. We zijn natuurlijk druk bezig met twee grote toernooien die er op dit moment zijn. Het EK Atletiek, dat is in Birmingham. En het EK Zwemmen, en dat is in Parijs. Nou ja, en ik hoef niet onder stoelen of banken te steken dat we het goed doen. En dat we de ene medaille na de ander scoren. Hoe dat nou verdeeld is en wat de reacties zijn, dat hoor je allemaal in het volgende uur van Grandpie Radio, jouw sportradio. En we hebben natuurlijk ook een podcast. Ja, dat zeggen we met enige regelmaat, maar er zijn nog altijd mensen die niet luisteren. F1 aan tafel, die van afgelopen maandag, staat nog steeds online. Kun je zomaar pakken. Je kunt dan luisteren naar Gijs van Lennep, Formule 1-coureur geweest en winnaar onder meer van de 24 uur van Le Mans met Helmut Marko. Jeroen Mul, demonstratierijder voor Lamborghini. Davina Michel gaat het volkslied zingen in de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort. En Ronald Molendijk is er ook. Bas van Veenendaal is de presentator. Een spel en een prijs, volle tank brandstof voor je personenauto als je meedoet in Raad het Autogeluid en meer. Dit zijn de adressen waar je de podcast kan vinden. F1 aan tafel vind je online bij grandprixradio.nl. Jouw favoriete podcast-app, daar kun je ook kijken. Of als videocast, dan zie je de mensen ook zitten via de Kijk-app. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Had ik al gezegd, goedemorgen.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden. Ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financieel Dagblad gebeurt dat op aandringen van de directeur. Die was geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO personeel zelf bepalen waar ze werkte. En een fotofinish in Engeland. Daar heeft atlete Nadine Visser gisteravond Europees goud veroverd op de 100 meter horde. Het scheelde bijna niks met haar Poolse tegenstander, 1/1000ste van een seconde. Dus het duurde even voordat Visser zeker wist dat ze had gewonnen. Het is haar eerste EK-goud op die afstand. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog, 30 tot lokaal 37 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ronald van der Geer.
2: Een fotofinish bij het atletiek. Het gebeurt niet vaak. Maar gisteren in Birmingham wel.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel aandacht in dit uur voor de twee evenementen die bezig zijn. Het EK zwemmen in Parijs en het EK atletiek. En dat is in het Engelse Birmingham. En beide toernooien levert Nederlands goud op. Het is goud wat er blinkt. En daar hebben we niet eens de zon voor nodig. En de zon is er wel volop in Nederland. We krijgen een prachtige zomerdag met een temperatuur die heel snel oploopt. Omdat de zon al aan domineren is. 29 graden in het zuiden. Kan zelfs 30 graden worden. Als je veel buiten bent vandaag, doe je er verstandig aan om rekening te houden met de zon en de warmte. Drinken en smeren. Een zonnige, droge dag, vooral deze woensdag. En als je denkt, nou, 29 graden voor mij is het nog niet genoeg. Nou, morgen kun je dan je lol op, want dan wordt het waarschijnlijk nog wat warmer. Vanavond om 9 uur, dan wordt de Supercup gespeeld tussen Aston Villa en Paris Saint-Germain. Er is al een kleine strijd gaande. De wedstrijd wordt in Salzburg gespeeld, in de Red Bull Arena. En daar heeft Aston Villa volgens Paris Saint-Germain een veel te grote kleedkamer toegewezen gekregen. Zij kleden zich om in de kleedkamer van de thuisploeg, terwijl het bezoekersruimtetje, en met alle respect, is toegewezen aan Paris Saint-Germain. Dat vinden ze in Parijs niet eerlijk, want zij hebben de grotere beker gewonnen. Nou, UEFA snel aan de slag, heeft ergens in de catacomben nog een scheidsrechterskamer opgedoken, niet opgeëist deze week. Dus gelukkig, in de minder geschikt, een extra ruimte is gevonden daar in het complex voor de spelers van Paris Saint-Germain. Vanavond om 9 uur kijken of die tegenvaller in ruimte toch van invloed is op de dure Parijse benen. Paris Saint-Germain is trouwens titelverdediger. Vorig jaar wonnen ze na strafschop van Tottenham. Morgen kijken we er uiteraard op terug op deze wedstrijd. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cadillac werkt volop aan de uitbreiding van de Formule 1-structuur. Ze doen dat met de bouw van nieuwe faciliteiten in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. En de teambaas, Graham Lawton, laat weten dat het team nog altijd in een grote opbouwfase zit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment opereert het team vanaf meerdere plekken. De kern is in Silverstone, maar voor de ontwikkeling wordt ook gebruik gemaakt van locaties van moederbedrijf General Motors in bijvoorbeeld North Carolina en Michigan. Daarnaast zet Cadillac voor aerodynamische tests weer de windtunnel van Toyota in Keulen in. Er wordt wel hard gewerkt aan één grote fabriek. Die moet komen in Fishers, dat is vlakbij Indianapolis. En ook de afdeling die zich richt op de power unit krijgt vorm in de buurt van Charlotte. Volgens Lawton is het echt een enorme uitdaging om alle onderdelen van het team tegelijkertijd op te zetten. Hij vergelijkt het proces met het bouwen van een schip, terwijl je er wel al mee op zee bent. Naast de bouwactiviteiten is Cadillac ook druk bezig met het versterken van het team. Focus ligt op het begrijpen van de huidige racewagen en het operationeel verbeteren van de organisatie. En Lawton benadrukt dat elke dag wordt benut om te leren en om stappen te maken. Voor de fabriek in Fishers staan binnenkort updates gepland. Die gaan over de ingebruikname. Een nieuwe simulator wordt daar namelijk op dit moment geïnstalleerd. En het complex is fors. Het heeft een oppervlakte van bijna 42.000 vierkante meter. En het team verwacht dat de operaties in Fishers in de loop van volgend jaar van start gaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We kijken deze hele ochtend al terug natuurlijk op 11 augustus. Een fantastische sportdag. Of we het nou over NEC hebben in de Goffert. Volgende ronde haalde van de Champions League, de play-offs. Of het mooie zwemmen in Parijs. We hebben ook nog atletiek. En dat was ook wonderschoon gisteren. Tweede dag van het EK in Birmingham. En die Houtkamp volgt dat voor ons op de voet. Althans, de Nederlandse atleten. En die goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ronald. Ja, iedereen natuurlijk. Want met alle respect voor voetbal en zwemmen. Atletiek is toch de moeder van alle sporten. Maar dat terzijde. Prachtige avond.
0: Ja.
1: Je zei het terecht. Want Nederland, en ik haal het even in de herinnering. 2 jaar geleden in Rome bij de Europese kampioenschappen. 12 medailles. 3 keer goud, 4 keer zilver, 5 keer brons. En we zitten nu al aan 2 keer goud op de tweede dag. Want wat is er allemaal gebeurd? Nou, het begon al mooi met de series 800 meter. Met Femke Broeders-Bol. Ik blijf het toch maar gewoon Femke Bol noemen.
0: Ja.
1: Die heel sterk liep. Ze won eigenlijk heel simpel haar serie. En morgen de halve finale op donderdag dus. En vrijdag de finale. En ik ben benieuwd of ze dat net zo goed kan doen als ze altijd deed op de 400 woorden. Dan het avondprogramma. Ja, het begon een beetje tegenvallend, moet ik zeggen. Want de 5000 meter vrouwen, met 3 Nederlandse. Marijn Koster onder andere was eigenlijk de belangrijkste kanshebber op een medaille. Die werd slechts 6e, Matong 7e en Gullikers eindigde echt in de achterhoede. Dat is jammer, wel 3 Nederlandse, maar niet echt potten kunnen breken. Dan hadden we de 100 hoorden bij de vrouwen. Eerst de halve finale, Nadine Visser. Ze wint die halve finale, 12-72, uitstekend gedaan. En dan de finale. Jongens, jongens, wat een finale. Als ik je vertel dat zij over de finish komt en ze wint met 1000ste verschil, dat zegt toch ook wel genoeg. Dus Visser wint goud, Nadine Visser. En dat is voor het eerst sinds 1950. En toen was het nog de 80 meter hoorde. Toen won Fanny Blankers-Koen. En nu in 2026 de 100 meter hoorde. Nadine Visser wint goud.
0: Oh, maar dat rechtvaardigt wel de vraag van waar was jij op 11 augustus? Want dit is echt een historische plak.
1: Ik was voor de tv.
0: Ja.
1: ik zat wel te genieten. En 2 jaar geleden was ik er wel bij. En ja, ze is eigenlijk zoals je met Davy Klaassen Mr. 1-0 hebt, was Nadine Visser Mrs. 4e plaats.
0: Ja.
1: Een soort Joop Zoetemelk, eeuwige 2e. Maar nu eindelijk die hele mooie plak voor Nadine Visser. Nog even 2 dingen melden wat Nederlanders betreft. De halve finale 400 meter. Een zeer indrukwekkende jongen. Jona Vijvers. Hij liep een persoonlijk record. Won zijn halve finale. En loopt vanavond de finale. En let op deze jongen. Die gaat een medaille pakken. Mark my words, om het zo mooi te zeggen.
0: Ja?
1: De allerlaatste afstand van vanavond was de 100 meter mannenfinale. En daar liep onder andere de Olympisch kampioen van Tokio, Marcel Jacobs, een Italiaan, die raakte geblesseerd. En ook een Nederlander, Elvis Afrifa. En bijna haalde hij nog een medaille ook. Maar hij werd 4e. Dus zeg maar een, hoe noem je dat? Een zeemleren medaille. In ieder geval net geen goud, zilver of brons. 4e plaats op de 100 meter is ook heel erg knap.
0: Een historische plak. Die heeft de 11 augustus in elk geval opgeleverd. En daar zijn we allemaal blij mee. Andy, dankjewel en tot morgen.
1: Oké, Ronald. Tot morgen.

0: veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Kans is groot dat tienduizenden psychiatrische patiënten na hun behandeling weer in de problemen komen, zegt de GGZ. Oorzaak is dat ze niet meer worden begeleid en dat ze in veel gemeenten niet meer verplicht. Een lichtpuntje voor reddingswerkers in Colombia. Daar is bijna anderhalve dag na de zware aardbeving een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het zou oké met haar gaan. En we krijgen misschien een Spanjaard als de nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB gesproken met Roberto Martinez. Die was het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Ronald van der Geer.
15: Staat in Birmingham geen maat op Marit Steen.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio op deze woensdag. We kijken natuurlijk vooral terug op de dag van gisteren, 11 augustus. Wat was dat? Een mooie sportdag. Zowel in Birmingham als in Parijs. Zowel atletiek als zwemmen dus. Laten we hopen dat het vandaag weer zo'n hele mooie dag wordt. We gaan toch even terug naar 11 augustus 2026. De dag van gisteren zal toch de dag van Marit Steenberg zijn. Eerst voorover dus met overmacht de Europese titel op de 100 meter vrije slag. De koningin op het koningsnummer. 26 jaar is inmiddels deze Friesin. En ze was in de finale met 51-90 duidelijk sneller dan de concurrentie. Mooie tijd, maar niet het wereldrecord. Daar kwam ze eigenlijk ook voor. Wel verbeterde ze opnieuw, en dat was voor de derde keer in dit toernooi, het kampioenschapsrecord. Dus er was toch wel alle reden voor tevredenheid.
1: Nee, ja, tuurlijk. Super blij om hier te winnen. Dat is het belangrijkste, denk ik, in de finale. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om tijd, maar vooral om plaatsen. Dus ja, ben heel blij dat ik hem hier heb gewonnen. En ja, de tijd is ook gewoon oké. Ik denk gewoon alleen dat het geen perfecte race was. En dat heb je natuurlijk wel gewoon nodig om een wereldrecord te zwemmen. Dus dat is jammer wat dat betreft. Maar alsnog een 51er, dan mag ik alsnog niet over klagen.
0: Marit Steenbergen, ja, natuurlijk tevreden. En weet je wie ook blij was? Milou van Wijk. Zij tikte namelijk als tweede aan. Na Veldhuis, tijd 52-71. Sterker nog, halverwege de race was zij nog de snelste. Maar uiteindelijk, ja, de zilveren plak was het maximaal haalbare. Nou, en dat gaf wel een traantje, hoor.
2: Ja, ik ben ontzettend blij. Dit is natuurlijk waar ik op hoopte om een podiumplek te behalen. En het is gelukt. En dan ook nog tweede, dus ik ben hartstikke blij. Ja, en ik denk dat het bij mij sowieso bij internationale toernooien, dat ik altijd wel eigenlijk bij een PR in de buurt zit of een PR zwem. En ik denk dat dat gewoon, ja, nu ook weer goed is gelukt met 2/10 zeker, ja.
0: Het brons op de 100 meter was voor de Italiaanse Sara Curtis, 52-72. Ja, Steenbergen verkeert in de vorm van haar leven en de dag was nog niet voorbij. Want even later stond ze met de gemengde estafetteploeg klaar voor de 4x100 meter wisselslag. Met Maaike de Waard, Casper Corbeau en San Niewold. Nou ja, bij de entree van slotzwemster Steenbergen in het water was Nederland vierde. Maar toen,
3: Silva, Nederland nu naar de derde plaats. En zilver is ook nog mogelijk, want Steenbergen is ontketend. Zit er nog zilver in? Brons is al fantastisch, maar zilver zou nog mooier zijn. En Nederland nu op een tweede plaats. Steenbergen, geniaal zeg. Nederland wordt tweede achter Frankrijk. Ja, daar wordt gejuicht. Maar jongens, wat een prestatie van Nederland. En kijk eens naar de splittijd van Marit Steenbergen. 50-87. Dat is ongelooflijk. Een ongelooflijke tijd. Snelste splittijd ooit.
1: Ja, nee. Kijk, als je inlicht heb je gewoon echt geen idee. En dan zet je gewoon je bestand op nul. En dan is het gewoon zwemmen voor de rest. Maar ja, nee, die tijd is echt bizar. Weet je, ik ging er gewoon in dat ik dacht, ik ben hier de snelste. En ja, ik ga gewoon kijken wat er uitkomt. En nou ja, uiteindelijk is het tweede plek.
0: Vandaag hebben we ook weer wat Nederlandse troeven in het water. Hou onze berichtgeving in de gaten. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Matthijs Manders stopt als topman van de Belgische voetbalclub Lommel SK. En dat vertrek komt best onverwacht. De Nederlandse bestuurder legt zijn functie neer omdat hij vindt dat zijn taak na 2 jaar er wel op zit. Manders kiest er bewust voor om een nieuwe uitdaging te zoeken. En die moet wel iets dichter bij zijn huis liggen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Manders bereikte de club een historische mijlpaal. Lommel keerde namelijk na 20 jaar terug op het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. En afgelopen weekend pakte de club meteen een punt in de derby tegen Sint-Truiden. Na een doelpunt overigens van Ralf Seuntjes. Naast de sportieve resultaten veranderde er ook veel achter de schermen bij de club. Zo speelde Manners een grote rol in de totstandkoming van de nieuwe City Football Academy, die in november 2025 zijn deuren opende. De club laat weten dat er onder zijn leiding belangrijke stappen zijn gezet in de infrastructuur en de dagelijkse organisatie. Manders zelf noemt de promotie naar de Jupiler Pro League een logisch en passend moment om te stoppen. Dankzij een sterke basis voor de toekomst draagt hij het stokje met een gerust hart over. Hij bedankt alle supporters, medewerkers en de City Football Group voor de samenwerking en wenst de club veel succes bij de volgende stappen.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kennen we Paul Pogba nog? Hij staat nu weer mogelijk op het punt om te vertrekken bij AS Monaco. De Franse media zegt dat de club overweegt om zijn contract te ontbinden. Daar is ook alle reden voor. Hij is opnieuw geblesseerd geraakt. Kent al een periode vol tegenslagen. En die aanhoudende fysieke problemen lijken nu voor de clubleiding reden te zijn om tegen hem te zeggen, joh, tot hier en niet verder. Officiële bevestiging is er nog niet. Maar de positie van de speler lijkt onhoudbaar. Hij was bij Monaco welkom, hè, toen hij terugkwam van een dopingschorsing. Daar werd hij van verdacht. Daar is hij bijna 2 jaar voor geschorst geweest. Maar ja, blessure op blessure. Hij heeft eigenlijk nauwelijks voor Monaco van belang kunnen zijn. En dan de IndyCar. Daar heeft de coureur Alex Palou de Grand Prix van Portland gewonnen. Spanjaard was de sterkste in een race over 110 ronden. Hij viel in de openingsfase terug naar de 3e positie. Maar hij roverde de leiding omdat hij slim was met de pitstop. De pitstopstrategie betaalde zich uit. Palou bleef een ronde langer buiten dan polesitter Felix Rosenqvist en nam na de eerste serie stops de koppositie over. En die gaf hij vervolgens niet meer uit handen en reed zo heel dominant naar de overwinning. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan het zometeen natuurlijk hebben, uitgebreid, over NEC. Wat een prestatie.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat meldt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brand weer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan is nog niet bekend. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden duurde de reddingsoperatie daarna nog 16 uur. Het zou oké met haar gaan. Het dodental van de beving in Colombia is opgelopen naar boven de 200. En de nieuwe bondscoach van Oranje wordt misschien een Spanjaard, Roberto Martinez. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB intussen met hem gesproken in Malaga. Martinez was tijdens het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. Hij zou bij ons dus opvolger moeten worden van Ronald Koeman. Het wordt een zonnige dag, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog veel warmer, 30 tot lokaal 37 graden.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
1: Deze week in de bonus. Perla huisblends, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is woensdag, we zitten alweer op het midden van de werkweek. Of van de vakantieweek natuurlijk. Het is 12 augustus en we kijken straks terug op een hele mooie 11e augustus. Met prachtig zwemmen, prachtige atletiek en NEC dat zich plaatste voor de play-offs van de Champions League. En we krijgen ook nog eens een mooie zomerdag in Nederland. Er is nu nog wat grondmist, maar de zon gaat heel snel domineren. Het blijft ook droog bij weinig wind. Temperatuur gaat heel snel oplopen. 29 graden rond de middag al op veel plaatsen. In het zuiden kan zelfs de tropische grens van 30 graden worden bereikt. En als je vandaag veel naar buiten moet, blijf drinken, goed smeren. Hou in elk geval rekening met de zon en de warmte. Het is een zonnige, droge en vooral warme woensdag. En als je denkt, nou, dit vind ik nog niet genoeg, dan word je morgen op je wenken bediend, want morgen wordt het nog warmer. Wat was onverwacht gisteravond? Toch wel een incident rond Memphis Depay. Iedereen dacht dat hij zijn contract ging verlengen bij Corinthians in Brazilië, maar hij moet vertrekken. Club verlengt zijn contract dus niet. En de trainer zei eerder nog, joh, dat komt allemaal goed. Maar de breuk tussen beide partijen is direct. Straks natuurlijk aandacht voor NEC, dat zich plaatste voor de play-offs van de Champions League na de 2-1 winst op Olympiakos in een wedstrijd waarvan Linse zegt,

0: alles in. Ik denk niet soms wel goed voetbal, dat we er echt goed uitkwamen. Maar het was vooral echt vechten voor elkaar.
1: Ja, en dan natuurlijk het fenomeen Steenbergen. Zilver, goud en extreme topvorm op het EK zwemmen in Parijs.
2: Kijk, als je erin ligt heb je gewoon echt geen idee. En dan zet je gewoon je bestand op nul en dan is het gewoon zwemmen voor de rest. Maar ja, nee, die tijd is echt bizar.
1: Dat en veel meer. De komende uren, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marathonschaatser Michael Stam is weer op de weg terug. Na een medisch traject vanwege hartritmestoornissen. De schaatser onderging een hartablatie. Dat is zo'n ingreep waarbij artsen weefsel in het hart uitschakelen om stoornissen te verhelpen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het traject van Stam begon met een periode van onzekerheid. Tijdens verschillende marathons moest hij uit voorzorg afhaken omdat zijn hartritme niet stabiel was. Omdat de precieze oorzaak eerst wat onduidelijk was, plaatste de artsen eerst een implanteerbare monitor om de locatie van de stoornissen vast te leggen. De operatie zelf was een ingrijpende ervaring voor de schaatser. Ook na de ingreep traden er nog altijd stoornissen op, maar volgens de artsen was dit nou weer onderdeel van het herstelproces. Inmiddels merkt de sporter dat de klachten afnemen. Ja, hij is ook alweer, Michael Stam, voorzichtig begonnen met trainen. Het advies om de intensiteit rustig op te bouwen heeft hij opgevolgd door heel veel te fietsen. Hij weet inmiddels ook al op de fiets zware ritten te voltooien. Dus hij kijkt met plezier naar de komende tijd uit. Na een periode waarin hij het gevoel had dat zijn lichaam hem in de steek liet, wil hij zichzelf gaan bewijzen. En hij kijkt ernaar uit om weer marathons te gaan rijden. Volledig uit te kunnen rijden ook. En te laten zien wat hij in zijn mars heeft.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lekker dat je luistert. En dat luisteren, dat wil ik er even uithalen. En meenemen onder de arm naar Nijmegen, naar de Goffert. Want daar kunnen ze volgende week ook luisteren. Waarnaar de hymne van de Champions League. Want NEC heeft zich ten koste van Olympiakos geplaatst voor de laatste voorronde van dat toernooi. Prachtig was het. Ploeg van trainer Dick Schreuder won na verlenging met 2-1 van de Griekse topclub. Die vanaf de 80ste minuut overigens met 10 man speelde in het Goffertstadion. Dat helemaal gevuld was en de entourage daar, de sfeer, leek de spelers ook naar een hoger niveau te tillen. En dat was de trainer Dick Schreuder ook niet ontgaan.
1: Zeker, maar je ziet vandaag ook wel. Elke keer als we tegen topploegen spelen, is de Goffert toch wel geeft wat iets speciaals, zeg maar. Ja, dat is gewoon heerlijk. En dan uiteindelijk voel je dat wel gewoon de hele wedstrijd mee, hoor, moet ik zeggen. Gewoon, het gaat op en neer. We weten allemaal hoe we spelen. En de jongens doen het gewoon fantastisch. We gaan er goed mee om. Veel risico, maar ook gewoon heel veel de drang en de wil om echt te willen winnen. En dat heb ik vandaag wel gezien. En dat had ik afgelopen zaterdag niet. Maar goed, ze hebben het goed gemaakt vandaag. Maar goed, ik ben gewoon super trots.
2: Terecht.
1: Het is jammer dat de goal er niet in gaat. Hadden we geen verlenging gehad. Maar goed, uiteindelijk super, super gedaan.
0: De Turkse invaller Emre Mor stond centraal in het duel. Eerst omdat hij als invaller een oorbel niet uit zijn oor kreeg en NEC noodgedwongen met 10 man moest spelen. Later omdat hij de winnende maakte. Kai Sierhuis had overigens ook al gescoord kort voor het einde van de wedstrijd. Werd afgekeurd en daarom moest de beslissing uiteindelijk in de verlenging vallen. Brian Linssen maakte eerst nog de 1-1 op aangeven van Tadic. Ja, die 1-0 van de Grieken naar rust, dat was wel een domper, zei Linssen.
3: Ja, ik moet zeggen, dat was best wel een tik, want we kwamen echt heel slecht uit de kleedkamer. En toen hadden we ook wel even tijd nodig om weer even erin te komen. Maar eigenlijk vanaf die goal, misschien daarvoor al, had ik een kansje dat de keeper pakte. Toen kwamen we terug in de wedstrijd, kregen we nieuwe energie. En die rode kaart, dat hielp ons natuurlijk.
0: Brian Linssen, hij scoorde een geweldig doelpunt dat de vergelijking met Johan Cruijff 74 tegen Brazilië prima kan doorstaan. In de laatste voorronde van de Champions League is komende dinsdag al Bodø Glimt de tegenstander. Noorse club versloeg het Belgische Union, na verlenging overigens. Ja, en dat Bodø Glimt was vorig jaar nog te sterk in de Champions League voor onder meer Manchester City en ook 2 keer voor Inter. Het is een mooie tegenstander. Je krijgt de hymne van de Champions League. Maar ja, Dick Schreuder, de trainer, houdt het liefst toch maar gewoon beide beentjes op de grond.
1: Zeker, ja. We beginnen eerst thuis natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een goede ploeg. We hebben net al, voor de wedstrijd heb ik al een stukje zitten kijken, omdat die wedstrijd al om 6:00 begon, als ik het goed had. En het is mooi om mee te maken, maar dat heb ik vandaag ook voor de wedstrijd gezegd. Het is allemaal leuk en aardig, maar het gaat om winnen. En dan moet je wel uitstralen. En ik denk, samen met het publiek en alles en iedereen hebben we dat voor elkaar gekregen. En dan moet volgende week weer.
0: Dick Schreuder, die vanaf vandaag ook de beschikking krijgt over een nieuwe doelman. Die komt uit Oostenrijk en een Braziliaanse verdediger die gehuurd wordt van FC Porto. Ja, en de club zelf, Wilco van Schaik, de directeur, krijgt een paar miljoen bijgeschreven. Omdat NEC won van Olympiakos. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.
4: I lied to you.

0: about you.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
16: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal meldingen over funderingsproblemen door de extreme droogte is nu al verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het kenniscentrum tegen BNR. Het gaat bijvoorbeeld om scheuren in woningen en scheefgezakte ramen. Tienduizenden mensen met een zware psychische aandoening worden volgens de GGZ misschien voor niks behandeld. Na hun opname worden ze niet goed begeleid en dan kunnen ze opnieuw in de problemen raken. En er was een woningbrand in Etten-Leur en daarbij is een vrouw gered. Ze werd gevonden op zolder en is gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg over naar de buren, maar was na een paar uur blussen onder controle.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Door de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch staan er wel een paar lange files op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen de afrit Utrecht Centrum en Breukelen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de problemen op de A27. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Ronald van der Geer.
19: Krijgt het Nederlands elftal echt een buitenlandse bondscoach?

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bovenop het nieuws natuurlijk op deze woensdag de 12e augustus. Dat ben je van ons gewend. Maar wat je inmiddels ook gewend bent, is dat we ook even het gaspedaal loslaten en even kijken naar het verleden. De dag van vandaag in het verleden. In de rubriek over de datum. En vandaag hebben we er ook weer eentje. We hoeven maar 10 jaar terug, dan komen we dus uit in 2016. De Spelen van Rio de Janeiro. Op de roeibaan zitten 2 Nederlandse vrouwen in een boot. En een paar maanden eerder wisten ze eigenlijk nog helemaal niet zeker of ze überhaupt naar die Spelen mochten. Het gaat om Maaike Het en Ilse Paulus. In de lichte dubbel 2 komen ze uit. En ze hebben zich op het allerlaatste Olympisch kwalificatietoernooi geplaatst voor Rio. Maar dat betekent niet dat je alleen maar in Brazilië komt om mee te doen. Nee, ze willen winnen, halen de finale en ze beginnen voorzichtig. Maar halverwege de race schuift de Nederlandse boot steeds verder naar voren. Met nog 500 meter te gaan is de koppositie bereikt. Canada probeert dichterbij te komen. China jaagt er achteraan. Het is nog een paar honderd meter. Alles wat ze hebben moet eruit. En dan komt de finish naderbij. Luister naar de finale van de race met het Engelse commentaar.
1: Bronze medal position at the moment, but the Dutch are coming home. It is Maaike Het and Ilse Paulus heading for a gold medal in the lightweight women's double. It is the Dutch pushing on. Canada just holding off the Chinese for the silver. It is the Netherlands to win gold in the lightweight women's double. Second are Canada, Obi and Jennerik. And the bronze goes to China, Pan and Huang. The Dutch time that to perfection. The favourites coming into this event have won the gold medal. And South Africa were nowhere in the shape.
0: Het is prachtig. Het is Olympisch goud voor Maaike Het en Ilse Paulus. Ze zijn kampioen. 7 minuten, 4 seconden en 73 honderdste. Tweede goud van de Spelen in Rio. Ja, van op het laatste moment een Olympisch startbewijs bemachtigen naar het hoogste treden van het podium. Maaike Het en Ilse Paulus. Het gebeurde op 12 augustus 2016. Het is vandaag precies 10 jaar geleden. Morgen kijken we weer naar 13 augustus in Over de Datum. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Schilder wijst naar haar meest recente succes bij het kogelstoten direct naar de rol van haar coach, Gert Damkat. De atleten en de trainer uit Groningen vormen inmiddels 4 jaar een duo met een hele bijzondere dynamiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder staat erom bekend dat ze haar twijfels voor wedstrijden uitspreekt en zich ook zorgen maakt over de details. En Damkat fungeert daarbij als het nuchtere rustpunt dat haar door die momenten heen helpt. Volgens Schilder is die tegenstelling juist de kracht ook van hun samenwerking. Ze zoekt voor ieder klein dingetje contact met haar trainer en die vertelt haar dan weer rustig dat het allemaal goed gaat komen. Damkat is al bijna 30 jaar coach en geniet van de unieke relatie die hij heeft met Schilder. Hij hoort vaak voor wedstrijden dat ze het niet ziet zitten, dat ze er geen zin in heeft, maar hij ziet die uitgesproken onzekerheid wel als een belangrijk onderdeel van haar proces. En Damkat geeft ook aan dat hij nog nooit zoveel heeft gepraat met een atleet als met Schilder. Maar hij stelt dat deze open communicatie hem ook als coach op een hoger niveau heeft gebracht. Schilder is inmiddels zo gehecht aan de samenwerking met haar coach dat ze grappend zegt dat ze hem vastbindt of opsluit als hij plannen zou hebben om te stoppen. Dat is overigens voorlopig niet aan de orde. Het tweetal blijft in ieder geval samenwerken tot en met de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles, waar Schilder voor het laatste ontbrekende succes op haar erelijst gaat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Goedemorgen, dit is Grumpy Radio, jouw sportradio. Fijn dat je er bent op deze vroege woensdagochtend. Vroeg, vooral als het nog een vakantiedag is. We tellen wel af naar het weekend, dus dat zou het einde van je vakantie kunnen zijn. Anders tellen we ook af naar het weekend in je werkweek. En dan is het natuurlijk heel fijn tellen. Wat ook fijn is om te vertellen, is dat Roberto Martinez in beeld is om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden. Telegraaf laat vandaag weten dat Nigel de Jong in Malaga is geweest en gesprekken heeft gevoerd met de 53-jarige Spanjaard om opvolger dus te worden voor Ronald Koeman. Geen onbekende als het gaat om landenteams. Martinez, hij was bondscoach van België. 2018 werd hij derde op het WK. En recenter, dit WK, stond hij aan het roer bij Portugal. Dan heel mooi natuurlijk. We komen er in het volgende uur uitgebreid op terug. Nadine Vissers heeft op het EK in Birmingham de Europese titel op de 100 meter hoorde veroverd. Maar er was wel een fotofinish voor nodig. Ja, slechts 1/1000ste van een seconde was ze sneller dan de Poolse Pia Skrzyzowska. Beide atleten kregen ook dezelfde tijd. Nou, het is voor Visser wel haar eerste grote outdoor-titel op dit onderdeel. En Marit Steenberg, ja, daar staat ook geen maat op natuurlijk. Komen we in het volgende uur trouwens ook op terug. Zij heeft de Europese titel op de 100 meter vrije slag veroverd tijdens het EK Langebaan in Parijs. Er was trouwens dubbel succes op dat koningsnummer, want Steenberger was de snelste, 51,90. Maar er was ook zilver voor Nederland. Milou van Wijk, gefeliciteerd. 21 jaar, zij tikte als tweede aan. Een dubbele prestatie dus voor Nederland. Het is voor Steenbergen trouwens opnieuw een grote prijs. Haar prijzenkast, Timmerman moet komen, wordt maar groter en groter. Dit is Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. Goedemorgen.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid. Ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft ze een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. En nog 1 laatste zwemtocht voor marathonzwemmer Maarten van der Weijden. Maandag start hij in zijn woonplaats Vught. Hij komt daarna langs ruim 20 steden en finisht na 6 dagen in Utrecht. Hij haalt geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Van der Weijden kreeg als 19-jarige leukemie en won jaren later Olympisch goud. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch zijn er wel wat problemen onderweg. Zo is de A7, de afsluitdijk, in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer zowel vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland kan beter omrijden via Flevoland. Dat kan via Lelystad en Enkhuizen over de A6 en 307 en de A7.
4: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 per se gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 per se gratis. En Maple to go, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Alle verf super voordelig.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Grand Prix Radio.
0: Ronald van der Geer.
14: Een fotofinish is geen dagelijkse kost in het atletiek. Het gebeurde wel in Birmingham.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel aandacht in dit uur voor de twee evenementen die bezig zijn. Het EK zwemmen in Parijs en het EK atletiek. En dat is in het Engelse Birmingham. En beide toernooien levert Nederlands goud op. Het is goud wat er blinkt. En daar hebben we niet eens de zon voor nodig. En de zon is er wel volop in Nederland. We krijgen een prachtige zomerdag met een temperatuur die heel snel oploopt. Omdat de zon al aan het domineren is. 29 graden in het zuiden, kan zelfs 30 graden worden. Als je veel buiten bent vandaag, doe je er verstandig aan om rekening te houden met de zon en de warmte. Drinken en smeren. Een zonnige, droge dag, vooral deze woensdag. En als je denkt, nou, 29 graden, voor mij is het nog niet genoeg. Nou, morgen kun je dan je lol op, want dan wordt het waarschijnlijk nog wat warmer. Vanavond om 9 uur, dan wordt de Supercup gespeeld tussen Aston Villa en Paris Saint-Germain. Er is al een kleine strijd gaande. De wedstrijd wordt in Salzburg gespeeld, in de Red Bull Arena. En daar heeft Aston Villa volgens Paris Saint-Germain een veel te grote kleedkamer toegewezen gekregen. Zij kleden zich om in de kleedkamer van de thuisploeg. Terwijl het bezoekersruimtetje, en met alle respect, hè, is toegewezen aan Paris Saint-Germain. Dat vinden ze in Parijs niet eerlijk, want zij hebben de grotere beker gewonnen. Nou, UEFA snel aan de slag, heeft ergens in de catacomben nog een scheidsrechterskamer opgedoken, niet opgeëist deze week. Dus gelukkig, in de minder geschikt, een extra ruimte is gevonden daar in het complex voor de spelers van Paris Saint-Germain. Vanavond om 9 uur kijken of die tegenvaller in ruimte toch van invloed is op de dure Parijse benen. Paris Saint-Germain is trouwens titelverdediger. Vorig jaar wonnen ze na strafschop van Tottenham. Morgen kijken we er uiteraard op terug op deze wedstrijd. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Starterverdediger Marvin Young is ontevreden over zijn nieuwe rol in het elftal. Trainer Rogier Meijer stelde de speler tijdens de voorbereiding en ook in de wedstrijd tegen Feyenoord op als verdedigende middenvelder. En dat is een positie waarin Young zich niet kan vinden. Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Young geeft aan dat hij niet wil wennen aan deze nieuwe plek op het veld. Hij is niet blij met de beslissing en geeft ook aan dat het niet zijn bedoeling is om vaker op deze positie te spelen. Hoewel hij in de derby tegen Feyenoord naar eigen zeggen niet slecht uit de verf kwam, voelde hij zich persoonlijk niet goed in zijn spel komen. Hij legt uit dat hij in situaties terecht kwam waar hij de afgelopen 2 jaar, spelend als centrale verdediger, niet mee te maken heeft gehad. En Young benadrukt ook dat hij het teambelang uiteraard voorop stelt, maar toch vindt hij de positiewissel wat vreemd. Hij hoopt dat de nieuwe rol geen blijvende wijziging is in de opstelling. Hij geeft aan dat hij zijn standpunt wellicht nog duidelijker kenbaar moet maken bij de technische staf van Sparta. Trainer Rogier Meijer reageert nuchter op de situatie. Hij stelt dat de spelers gewoon moeten spelen op de positie waar hij ze opstelt. Meijer wijst er ook op dat er geen sprake is geweest van een woordenwisseling tussen beiden. En Jong heeft trouwens in de wedstrijd voor een groot deel alsnog centraal achterin gespeeld, volgens Meijer. Of de speler in de toekomst vaker op het middenveld wordt ingezet, ja, dat laat de trainer vooralsnog in het midden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We kijken deze hele ochtend al terug natuurlijk op 11 augustus. Een fantastische sportdag. Of we het nou over NEC hebben in de Goffert. Volgende ronde haalde van de Champions League, de play-offs. Of het mooie zwemmen in Parijs. We hebben ook nog atletiek. En dat was ook wonderschoon gisteren. Tweede dag van het EK in Birmingham. En die Houtkamp volgt dat voor ons op de voet. Althans, de Nederlandse atleten. En die goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ronald. Ja, iedereen natuurlijk, want met alle respect voor voetbal en zwemmen, atletiek is toch de moeder van alle sporten. Maar dat terzijde. Prachtige avond.
0: Ja.
1: Je zei het terecht, want Nederland, en ik haal het even in de herinnering, 2 jaar geleden in Rome bij de Europese kampioenschappen 12 medailles. 3 keer goud, 4 keer zilver, 5 keer brons. En we zitten nu al aan 2 keer goud op de tweede dag. Want wat is er allemaal gebeurd? Nou, het begon al mooi met de series 800 meter. Met Femke Broeders-Bol. Ik blijf het toch maar gewoon Femke Bol noemen.
0: Ja.
1: Die heel sterk liep. Ze won eigenlijk heel simpel haar serie. En morgen de halve finale op donderdag dus. En vrijdag de finale. En ik ben benieuwd of ze dat net zo goed kan doen als ze altijd deed op de 400 woorden. Dan het avondprogramma. Ja, het begon een beetje tegenvallend, moet ik zeggen. Want de 5000 meter vrouwen, met 3 Nederlandse, Marijn Koster onder andere was eigenlijk de belangrijkste kanshebber op een medaille. Die werd slechts 6e, Matong 7e en Gullikers eindigde echt in de achterhoede. Dat is jammer, wel 3 Nederlandse, maar niet echt potten kunnen breken. Dan hadden we de 100 hoorden bij de vrouwen. Eerst de halve finale, Nadine Visser. Ze wint die halve finale, 12-72, uitstekend gedaan. En dan de finale. Jongens, jongens, wat een finale. Als ik je vertel dat zij over de finish komt en ze wint met 1000ste verschil, dat zegt toch ook wel genoeg. Dus Visser wint goud, Nadine Visser. En dat is voor het eerst sinds 1950. En toen was het nog de 80 meter hoorde. Toen won Fanny Blankers-Koen. En nu in 2026 de 100 meter hoorde. Nadine Visser wint goud.
0: Maar dat rechtvaardigt wel de vraag van waar was jij op 11 augustus? Want dit is echt een historische plak.
1: Ik was voor de tv.
0: Ja.
1: ik zat wel te genieten. En 2 jaar geleden was ik er wel bij. En ja, ze is eigenlijk zoals je met Davy Klaassen Mr. 1-0 hebt, was Nadine Visser Mrs. 4e plaats.
0: Ja.
1: Een soort Joop Zoetewelk, eeuwige 2e. Maar nu eindelijk die hele mooie plak voor Nadine Visser. Nog even 2 dingen melden wat Nederlanders betreft. De halve finale 400 meter. Een zeer indrukwekkende jongen. Jona Vijvers. Hij liep een persoonlijk record. Won zijn halve finale. En loopt vanavond de finale. En let op deze jongen. Die gaat een medaille pakken. Mark my words, om het zo mooi te zeggen.
0: Ja?
1: De allerlaatste afstand van vanavond was de 100 meter mannenfinale. En daar liep onder andere de Olympisch kampioen van Tokio, Marcel Jacobs, een Italiaan, die raakte geblesseerd. En ook een Nederlander, Elvis Afrifa. En bijna haalde hij nog een medaille ook. Maar hij werd 4e. Dus zeg maar een, hoe noem je dat? Een zeemleren medaille. In ieder geval net geen goud, zilver of brons. 4e plaats op de 100 meter is ook heel erg knap.
0: Een historische plak. Die heeft de 11 augustus in elk geval opgeleverd. En daar zijn we allemaal blij mee. En die dank je wel en tot morgen.
1: Oké, Ronald.

0: pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: Paul van Bergen.
15: Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
17: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De rechtbank in Rotterdam is vanochtend beklad. Op meerdere plekken staat met rode verf het woord pedofiele. Schoonmakers zijn de tekst aan het weghalen. Politie bekijkt camerabeelden om erachter te komen wie erachter zit. De droogte dringt ook door tot de scholen die straks weer opengaan. Zo worden gymlessen in Leeuwarden voorlopig op kunstgras gegeven. Grasvelden kunnen daar herstellen en raken niet beschadigd. En vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En in combinatie met het mooie weer zorgt het voor topdrukte in de strandtenten. Veel van die zaken zijn volgeboekt, blijkt uit een rondgang van BNR.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer kan omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7, N307 en de A6.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Ronald van der Geer.
20: We wisten dat Marit Steenbergen goed was.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio op deze woensdag. We kijken natuurlijk vooral terug op de dag van gisteren, 11 augustus. Wat was dat? Een mooie sportdag. Zowel in Birmingham als in Parijs. Zowel atletiek als zwemmen dus. Laten we hopen dat het vandaag weer zo'n hele mooie dag wordt. We gaan toch even terug naar 11 augustus 2026. De dag van gisteren zal toch de dag van Marit Steenberg zijn. Eerst veroverde dus met overmacht de Europese titel op de 100 meter vrije slag, de koningin op het koningsnummer. 26 jaar is inmiddels deze Friesin en ze was in de finale met 51-90 duidelijk sneller dan de concurrentie. Mooie tijd, maar niet het wereldrecord. Daar kwam ze eigenlijk ook voor. Wel verbeterde ze opnieuw, en dat was voor de derde keer in dit toernooi, het kampioenschapsrecord. Dus er was toch wel alle reden voor tevredenheid.
1: Nee, ja, tuurlijk. Super blij om hier te winnen. Dat is het belangrijkste, denk ik, in de finale. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om tijd, maar vooral om plaatsen. Dus ja, ben je ook blij dat ik hem hier heb gewonnen. En mijn tijd is ook gewoon oké. Ik denk gewoon alleen dat het geen perfecte race was. En dat heb je natuurlijk wel gewoon nodig om een wereldrecord te zwemmen. Dus dat is jammer wat dat betreft. Maar alsnog een 51er, dan mag ik alsnog niet over klagen.
0: Marit Steenbergen, ja, natuurlijk tevreden. En weet je wie ook blij was? Milou van Wijk. Zij tikte namelijk als tweede aan na Veldhuis, tijd 52-71. Sterker nog, halverwege de race was zij nog de snelste. Maar uiteindelijk, ja, de zilveren plak was het maximaal haalbare. Nou, en dat gaf wel een traantje, hoor.
2: Nou, ik ben ontzettend blij. Dit is natuurlijk waar ik op hoopte om een podiumplek te behalen. En het is gelukt. En dan ook nog tweede, dus ik ben hartstikke blij. Ja, en ik denk dat het bij mij sowieso bij internationale toernooien, dat ik altijd wel eigenlijk bij een PR in de buurt zit of een PR zwem. En ik denk dat dat gewoon, ja, nu ook weer goed is gelukt met 2 tienden zeker, ja.
0: Het brons op de 100 meter was voor de Italiaanse Sara Curtis, 52-72. Ja, Steenbergen verkeert in de vorm van haar leven en de dag was nog niet voorbij. Want even later stond ze met de gemengde estafetteploeg klaar voor de 4x100 meter wisselslag. Met Maaike de Waard, Casper Corbeau en San Niewold. Nou ja, bij de entree van slotzwemster Steenbergen in het water was Nederland vierde. Maar toen
3: Silva, Nederland nu naar de derde plaats. En zilver is ook nog mogelijk, want Steenbergen is ontketend. Zit er nog zilver in? Brons is al fantastisch, maar zilver zou nog mooier zijn. En Nederland nu op de tweede plaats. Steenbergen, geniaal zeg. Nederland wordt tweede achter Frankrijk. Ja, daar wordt gejuicht. Maar jongens, wat een prestatie van Nederland. En kijk eens naar de splittijd van Marit Steenbergen. 50-87. Dat is ongelooflijk. Een ongelooflijke tijd. Snelste splittijd ooit.
1: Ja, nee. Kijk, als je inlicht heb je gewoon echt geen idee. En dan zet je gewoon je bestand op nul. En dan is het gewoon zwemmen voor de rest. Maar ja, nee, die tijd is echt bizar. Weet je, ik ging er gewoon in dat ik dacht, ik ben hier de snelste. En ik ga gewoon kijken wat er uitkomt. En nou ja, uiteindelijk is een tweede plek.
0: Vandaag hebben we ook weer wat Nederlandse troeven in het water. Hou onze berichtgeving in de gaten. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken tegen het mogelijke vertrek van Gianni Infantino als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trump stelt dat de voetbalbond een grote vergissing zou maken als ze besluit om Infantino te vervangen. Hij omschrijft de voorzitter als een fantastisch bestuurder die volgens hem verantwoordelijk is voor het meest succesvolle WK tot nu toe. Steunbetuiging van de president komt op een moment dat de FIFA topman onder vuur ligt. Infantino presenteerde onlangs plannen om investeerders direct te laten participeren in de winst van het WK. En die voorstellen leiden tot veel tegenstand vanuit andere voetbalbonden, waaronder ook de Europese UEFA. UEFA dreigde zelfs met een boycott. Trump trekt zich van die kritiek niks aan. Hij waarschuwt dat de organisatie zonder zijn huidige voorzitter nooit meer zo winstgevend of succesvol zal zijn. De band tussen beide mannen is opvallend. Zo bleek tijdens het afgelopen wereldkampioenschap dat de president persoonlijk contact zocht met de FIFA-voorzitter Infantino. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse spits Volarin Balogun een rode kaart kreeg. En die schorsing werd kort daarna ingetrokken, waardoor de aanvaller alsnog kon spelen in de achtste finale tegen België. Het is niet echt duidelijk wat de politieke steun vanuit de Verenigde Staten nou betekent voor de positie van Infantino binnen de FIFA. Aangezien de weerstand vanuit diverse aangesloten bonden gewoon groot blijft.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tot slot van een uur dat weer is omgevlogen hier op Grand Prix Radio. Nog even Memphis Depay. Ja, hij heeft natuurlijk te horen gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd. En hij is boos. Nee, hij is woedend. Want hij zegt, ja, de club zegt nu, contract wordt niet verlengd. Maar van de week zeiden ze nog dat er al een afspraak lag voor een verbintenis van 2 jaar. Sociale media wordt hiervoor gebruikt. Memphis zelf laat daar weten zeer teleurgesteld te zijn. Volgens hem was de verlenging niet alleen besproken met de voorzitter, maar ook met de technische, juridische en financiële afdelingen van Corinthians. Toch trok de club deze week de stekker uit de onderhandelingen. En de club zegt zelf dat het besluit puur om financiële redenen is genomen en noodzakelijk is voor de financiële gezondheid van de club. Nou, daar is Memphis niet helemaal van overtuigd. Hij kondigt aan dat hij het er niet bij laat zitten. Hij zegt dat hij de komende dagen met meer informatie naar buiten komt en waarschuwt, zoals hij dat zelf noemt. Dit onacceptabele gedrag zal hij niet onbestraft laten. Nou, er komt dus een aardig staartje aan deze Braziliaanse soap. Hij speelde 79 keer voor Corinthians, 20 goals, 15 assists, en in juli liep zijn contract af. Gustavo Hamer, tot slot. Er zijn mensen die hem goed kennen. Oud-Feyenoorder en oud-speler ook van FC Dordrecht. Hij is terug. En waar is hij dan terug? Hij is terug bij Coventry City, bij Frank Lampard. De afgelopen 3 jaar speelde hij voor Sheffield United en dat deed hij fantastisch. Maar Coventry is met Frank Lampard nu gepromoveerd naar het hoogste niveau. Hij was een voormalig ster van Coventry voordat hij naar Sheffield ging. En Lampard wilde hem dolgraag terug. Hij is terug en hij zal snel aan de bak gaan dus in de Premier League. Mag ik je danken voor deze ochtendshow? Morgenochtend om 6 uur, dan spreken we elkaar weer. Blijf lekker luisteren naar Grand Prix Radio. We zijn niet voor niets jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofiele geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. We kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de afsluitdijk richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand, 6 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op bij Kornwerderzand, 4 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffieplats. 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1+1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Grand Prix Radio.
22: Danny Elbersen. Goedemorgen, Koffie en Classics met in dit uur meer over Formule 1. Maar we kijken ook naar de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. En we gaan vooruitblikken op het wielrennen, want er zitten een paar leuke rondes aan te komen.

Je bent inmiddels alweer begonnen met werken. Is dit dag 3? Zou maar zo kunnen natuurlijk. Het maakt niet uit hoor. We slepen je er absoluut doorheen met lekkere muziek en koffie en classics. En natuurlijk heel veel sport, want het Europees kampioenschap atletiek is momenteel bezig in Birmingham. Even kijken, ze gaan om 11:30 beginnen met de meerkamp voor mannen over 100 meter. Verder vandaag is het discuswerpen. De 400 meter voor de vrouwen wordt gedaan. De 800 meter voor de mannen, de halve finales. En vanmiddag ook de 400 meter horde voor de mannen, ook de halve finales. En vanavond gaat het ook nog verder. Dus er is een hoop sport vandaag in Birmingham, het atletiek wat daar bezig is. Straks gaan we het ook nog hebben over wielrennen. Maar eerst lekkere muziek voor je onderweg. Tot aan sport in het kort is dit. Chic and My Forbidden Lover op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup-duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK-voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Fox en Let's Go All The Way in Koffie en Classics op deze augustusdag. De 12e maar liefst. En het is vandaag de geboortedag. Als hij nog geleefd zou hebben, zou hij zijn verjaardag gevierd hebben. Van Charlie Whiting, de oud-wedstrijdleider in de Formule 1... die in 2019, in het weekend van de Grote Prijs van Australië... plotseling overleed. Dat was een schok voor de hele Formule 1-wereld en alles daarbuiten natuurlijk. Charlie Whiting, geboren in 1952 op 12 augustus. Dus ja, het was wel een mooie dag als hij jarig geweest zou zijn. Vandaag ook de dag waarop in 1985 oud-Formule 1-coureur Manfred Winkelhock... overleed bij een race-incident. Hij werd geboren in 1951 en in 85 kwam hij helaas om het leven. Straks hebben we vrolijke nieuws. Gaan we het onder andere hebben over wielrennen in...

0: wow-deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: feestfavorieten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met een kwartier vertraging. Verder is het wat drukker op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis nu 4 kilometer file met daar ruim 10 minuten extra reistijd.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Danny Elbersen. Zo direct blikken we vooruit op wielrennen, de ronde van Tsjechië.
21: Grand Prix Radio.

Sportradio. En ik zei het net al, we moeten het even hebben over wielrennen. Want morgen start namelijk de Ronde van Tsjechië. Die gaat over 4 etappes. Totaal 672 kilometer te overbruggen met flink wat hoogtemeters erin. Eerste etappe, 174 kilometer, begint morgen om 2:05 in Praag. Die moet over een hoogte van 2280 hoogtemeters verreden worden. De volgende dag 157 kilometer, dan 177 kilometer op zaterdag. En zondag 16 augustus is dan de finish. 163,6 kilometer moeten ze fietsen. En dan weten we wie de Ronde van Tsjechië gewonnen heeft. Meer wielrennen, daar hoor je straks meer over. Eerst gaan we onderweg naar Sport in het Kort hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit. Maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Free Radio, jouw sportradio. En het goede nieuws is, zo direct gaan we het onder andere hebben nog over wielrennen. We gaan het nog hebben over hockey. Nog over atletiek. En we hebben ook nog eens een keer de lekkerste muziek voor je. Zo direct na 11 uur.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Reisorganisatie Sabadell haalt vandaag een deel van ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving afgelopen maandag. Andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder andere pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. Politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt camerabeelden. Het blijft voorlopig omrijden voor verkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen en het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen. En de Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. Veel zon vandaag. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Het is wel wat drukker in de grensstreken op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer met elkaar 10 minuten oponthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goede Reden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Müller Milk, the moo you can't resist.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Grand Prix Radio.
1: Danny Elbersen. Goedemorgen, zo direct werpen we een blik op het WK hockey voor dames en heren wat eraan zit te komen. En we kijken ook naar wielrennen, want er wordt gereden in Noorwegen. En we hebben de lekkerste muziek voor je, want dit is Koffie & Classics.

Sportradio. Ja, natuurlijk ook in de vakantietijd praten we hierbij over de sport. Morgen begint namelijk de Ronde van Tsjechië. 4 etappes. Tegelijkertijd wordt er ook in Noorwegen door de wielrenners gereden. Dan die Arctic Race of Norway. En dat is echt een hele mooie met hele mooie gebieden waar ze doorheen moeten. Begint morgen in Evenes. 181,7 kilometer. Tweede etappe gaat over 179,2 kilometer. Heuvelachtige etappes beide. Dan het accent qua bergen zit op zaterdag 142,5 kilometer. Dat is eigenlijk de zwaarste etappe. En tot slot nog een lange van 190,8 kilometer. Eindigend in Narvik. Dat is een heuvelachtige etappe op zondag. En dan weten we wie die Arctic Race of Norway zal...

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motorupdate van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motorupdate trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Goud Radio, goedemorgen. Ja, het is spanning die stijgt op dit moment in Birmingham, want daar is het Europees kampioenschap atletiek. En de dag van vandaag staat op het punt van beginnen, zo direct om 11:55. De mannen die meedoen met de meerkamp, de 100 meter, die mogen zo direct van start. Om 11:50 trouwens de kwalificatie discuswerpen voor vrouwen. En om 11:55 de eerste ronde van de 400 meter voor vrouwen. Ja, dat gaat dan de hele middag zo door. En dan in de avond is er ook nog een sessie met onder andere, heel belangrijk, 10:10 de finale 400 meter voor mannen. 10:10 de finale 400 meter horde voor vrouwen. En dan is er ook nog om 11:15, dat is een latertje zeg, de finale 110 meter horde voor de mannen. Dat is vandaag nog te doen in Birmingham. Dat gaat natuurlijk ook nog de komende dagen verder, want het EK atletiek loopt door tot en met aanstaande zondag 16 augustus. En die dag zijn er natuurlijk alleen maar finales. Dus het wordt alleen maar spannender. Fijn dat je luistert richting 11:30 op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
14: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
17: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn problemen door een autobrand op de A58 Breda Bergen op Zoom. Richting Breda is de weg daardoor dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Je kunt omrijden via de A4, A59 en dan over de A17. Richting Bergen op Zoom is de weg momenteel daardoor ook dicht bij Heerlen. Op de N57 is het druk van Rotterdam naar Middelburg bij goede reden. Daar heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. En de Duitse grenscontroles veroorzaken voornamelijk vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens. De vertraging is een kwartier.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Danny Elbersen. Hou je van hockey? Dan zit je goed. Zo direct hoor je er meer over.

Met de relaxte klanken van Casey en de Sunshine Band in Koffie en Classics op deze fijne woensdag. Ja, je moet nog een paar dagen geduld hebben, maar dan gaat het echt van start. Het WK hockey wat georganiseerd wordt door Nederland en België. De Nederlandse dames en heren moeten in actie komen. Natuurlijk ook de Belgen. Tot en met de halve finales worden alle wedstrijden van Nederland overigens in Nederland gespeeld. Dat gebeurt in Amstelveen. De Belgen spelen dan tot die tijd in België. Welke wedstrijden staan er dan op het programma? Nou, Nederland komt voor het eerst in actie. Volgende week maandag 17 augustus om 6 uur. Dan spelen ze tegen Australië. De dames dan in ieder geval. De heren die komen dinsdag in actie om 6 uur. Spelen tegen Argentinië. Woensdag dan weer de dames tegen Japan. En donderdagavond om 6 uur volgende week dus de Nederlandse heren tegen Japan. Even een paar wedstrijden uit wat er gaat komen. Het WK hockey staat dus op het punt van beginnen aanstaande zaterdag. En hier zo direct sport in het

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen, terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tialf. Verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool, maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Poltavets, is inmiddels aan het werk, maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Dit is jouw Sportradio.

nog even mee in Koffie en Classics. En wat je ook mee moet pakken, vanmiddag om 16:30 staat hij weer online. Nieuwe podcast met Rick Winkelman. Autosport aan tafel, altijd super interessant. Uitkijkend op de toekomst van de autosport in Nederland. Maar er worden ook wel wat herinneringen opgehaald. Vanmiddag om 16:30 staat hij online in de podcastkanalen. Uiteraard in de app en ook op GrandPrixRadio.nl. Weet je dat vast. En straks veel plezier. Alex, hoor je na 12:00.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten. Met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. We blijven in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadee vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. Sommigen willen er grof geld aan verdienen. Op Marktplaats wordt een brilletje aangeboden voor een paar tientjes. De zonsverduistering is vanavond. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan wordt het tropisch warm.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. De A58 Bergen op Zoom Breda is in beide richtingen dicht door een autobrand. Richting Breda is dat voor de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en dan de A17. Richting Bergen op Zoom is de A58 daardoor ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan ook via diezelfde route A17, A59 en de A4. Verder rijdt het langzaam op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerke. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Heel veel halen, heel weinig. weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Deze week in de bonus. Aha,

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Alle verf super voordelig.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Grand Prix Radio.
8: Alexander Stevens.
9: Goedemiddag, tijdens de lunch smakelijk eten. ADO Den Haag heeft zich versterkt met Otniel Raterink. De 20-jarige rechtsback komt op huurbasis over één seizoen vanuit Italië.

Free Radio, jouw sportradio. Het is je woensdagmiddag met George Michael en Outside. Buitenspel? Nou, zeker niet als we het hebben over voetbal in Den Haag. Want ADO versterkt zich, je hoorde het net al met Otniel Raterink. Eigenlijk na een halfjaartje in Italië komt hij weer terug op de Nederlandse velden. Hij komt één seizoen op huurbasis over van het Italiaanse Gagliari. ADO heeft de overeenkomst opgesteld. Tevens erin gezet een optie tot koop. Dat is wel slim. ADO heeft aangegeven dat ze gericht op zoek zijn geweest naar een speler met zijn profiel. En ze zijn blij dat Raterink richting Den Haag komt. In het autosportgebeuren in de Formule 1 met name heeft de Racing Bulls, het team van Red Bull, het tweede team, tot dusverre in de eerste helft van het Formule 1 seizoen een sterke indruk gemaakt in het middenveld. Ondanks de grote wijzigingen die eigenlijk dit jaar zijn doorgevoerd in de reglementen en een relatief late start die zij hebben gemaakt met het ontwikkelen van de auto, presteert de renstal uitstekend. Dat zeggen diverse internationale media. De nieuwe, vorm van de auto waarmee geraced werd, was natuurlijk spannend aan het begin van het seizoen. Mede omdat de strijd om de zesde plek vorig jaar in het seizoen heel veel geld kostte, hebben ze minder tijd gehad en minder budget gehad. Ook, zegt men, om de auto van dit jaar goed te ontwikkelen. En is men dus blij met in principe de goede start van de eerste helft van dit jaar. Desondanks alles, dus positief bij Racing Bulls in uiteindelijk de eerste helft van het seizoen, waarbij we moeten afwachten wat de tweede helft gaat brengen. We weten wel wat ons gaat brengen qua sport, want zometeen hier sport in het kort. Natuurlijk met Ronald van der Geer. Hij zit op de sportredactie. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio met Phil Collins en Soos Studio. We gaan langzaamaan richting 12:30 op je woensdagmiddag tijdens de lunch. Vanmorgen in Parijs bij het zwemmen. Tijdens het EK heeft Marit Steenberg met gemak zich geplaatst voor 2 halve finales bij het EK daar. Een dag na het behalen van de Europese titel, gisteren dus op de 100 meter vrijslag, zetten ze de 4e tijd neer in de series van de 200 meter vrij. En ook op de 50 meter rugslag kwalificeerden ze zich overtuigend met een 3e tijd. Caspar Corbeau bereikt eveneens de halve eindstrijd op de 200 meter schoolslag. Ja, hij had een 3e plek in de series. Gaat lekker daar dus het EK zwemmen vanochtend voor de Nederlanders. En in het Nederlands voetbal komen Ajax en FC Twente natuurlijk deze week in actie in de voorronde voor de Europese toernooien, waar PSV, Feyenoord en AZ al zeker zijn. Aan deelname van een Europees hoofdtoernooi moeten de Amsterdammers en ook de Tukkers van Twente zich nog zien te kwalificeren. Voor NEC is de Europese campagne natuurlijk gisteren al begonnen met die thuiswedstrijd. Tjongejonge, wat was dat spannend. En die gaan ook lekker door. Die spelen tegen Bodo Glimt binnenkort. En de exacte speeldagen en tegenstanders voor Ajax en Twente, die zijn natuurlijk ook helder. Maar het wordt spannend. Nederlands voetbal in Europa. NEC dus vooralsnog uitstekende zaken gisteren gedaan. Even naar het Nederlands voetbal, want Mark Diemers is na zijn vertrek bij Cambuur nog steeds transfervrij. Hij kon geen overeenstemming bereiken over een nieuw contract bij Cambuur, maar sluit een terugkeer niet uit. Hoewel er interesse is vanuit het buitenland in Mark Diemers, wordt hij daar zelf momenteel nog niet echt warm van. Hij heeft aangegeven dat de deur voor zijn club, Cambuur, nog op een kier staat en dat ze altijd mogen bellen. Voorlopig wacht hij af op de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden op de transfermarkt. Zometeen hier even bijpraten over het weer. Vandaag, morgen, de komende dagen. Het is Grand Prix Radio, je woensdagmiddaglunch. Wij zijn jouw sportradio.

0: Radio, jouw sportradio met Nelly Furtado en Forza. Dat was van het EK voetbal in 2004 in Portugal. Toen maakten zij daar de song, noem het even, het officiële voetbalvolkslied van. Hoewel ze uit Canada komt, Nelly Furtado, heeft ze roots in Portugal. En werd deze plaat natuurlijk eigenlijk de theme van het EK in 2004. Mooie tijden waren dat. Dat is alweer lang geleden. Over mooie tijden gesproken. Vandaag is het nog steeds lekker, zeg. Zonnig en droog. 24 tot 32 graden in het zuiden. Gaan we morgen nog een schepje bovenop doen. Morgen in het zuiden plaatselijk 36 graden. Ja. En vrijdag wordt de heetste dag. Ja, het wordt steeds erger. Vooral in het zuidoosten en oosten morgen warm. Maar vrijdag daar een hittekracht 9. Bijna de maximale hittekracht. Gelukkig vanaf zaterdag geleidelijk verkoeling die wel gepaard zal gaan met onweersbuien. Zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel meer over sport, actuele sportzaken die momenteel spelen. We gaan naar het EK Atletiek, onder andere in Birmingham.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: van lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Hens van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een autobrand zijn er flinke problemen in Brabant. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een paar uur duurt voor de weg weer helemaal vrij is. De andere kant op, naar Bergen op Zoom, was de weg ook dicht. Die is wel weer vrij, maar er staat nog file tussen knooppunt De Stok en de afrit Wouwse Plantage. Vertraging is een half uur. En op de A59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein heb je 10 minuten oponthoud. Het is bij Den Bommel. Het heeft te maken met een bermbrand. De andere kant op, richting Zierikzee, heb je daardoor ook zo'n 10 minuten tijdverlies.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Alexander Stevens. Voetbal, atletiek en Formule 1 onderweg.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je woensdagmiddag met zonnig en droog en temperaturen tot 32 graden. Bij Chelsea, de Engelse voetbalclub uit Londen, is de komst van Pep Chavarria afgerond. De Spaanse linksback komt over van Rayo Vallecano. En in Londen zal hij de concurrentiestrijd moeten aangaan met onder andere de Nederlandse verdediger Hato, die zich vorig seizoen al ontwikkelde tot een behoorlijk vaste waarde daar bij Chelsea. Met die transfer van Chavarria voegt Chelsea een extra defensieve optie toe aan de selectie in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Engelse Premier League. Over geld, oftewel de transfersom, zijn geen mededelingen gedaan, maar die zal in de vele miljoenen lopen. Transfernieuws, ja, uit Nijmegen, in de Goffert, NEC. Nieuwe doelman daar onder contract. Het is de Oostenrijker Nicolas Polster. Die komt over van Wolfsberger AC en tekent in Nijmegen een contract voor 4 jaar. De transfer volgt natuurlijk een dag na de overwinning gisteren in de Champions League op het Griekse Olympiakos. Volgens de technische directeur in Nijmegen is het keepersgilde van NEC, met de komst van deze Oostenrijker, die trouwens 24 jaar is, nu eigenlijk compleet, zijn ze klaar voor het aankomende seizoen. Polster, de nieuwe keeper, zal de concurrentie aangaan voor een plek onder de lat met de andere heren die daarvoor zijn aangenomen in Nijmegen. En dan nog even atletiek. Nadine Visser heeft gisteravond de Europese titel op de 100 meter hoorde veroverd tijdens het EK in een zinderende finale in Birmingham. Daar was ze met een heel klein verschil net te snel voor de Poolse Piria Tikhanovskaya. Mooie naam. Het verschil was slechts 1/1000ste van een seconde. En voor haar, voor Nadine Visser, is het haar eerste Europese outdoor-titel, wat ze zelf omschreef eigenlijk als een kroon op haar carrière. Eerder dit jaar won ze al zilver trouwens tijdens het WK Indoor. En eigenlijk is daarmee nu al dit jaar uiterst succesvol voor haar. Zometeen gaan we het nog even hebben, want er is toch wel wat aan de hand als we het hebben over het EK Atletiek in Birmingham. Er is wat kritiek ontstaan daar, toch. En dat heeft te maken met toeschouwers. Of het gebrek eraan. Je hoort er zometeen meer over. We hebben ook sport in het kort voor je. Kortom, lekker hier blijven. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio met Technotronic, Belgische disco uit de 90s. We hadden het net al hier bij jouw sportradio over het EK Atletiek in Birmingham. Daar is wat kritiek ontstaan inmiddels op de tegenvallende toeschouwersaantallen. Zeker voor de Nederlanders zijn de resultaten prima, maar de organisatie krijgt wel wat opmerkingen over de tribunes die deels leeg zijn. En er wordt gesteld door critici dat dat alles heeft te maken met de hoge ticketprijzen. Sommigen spreken zelfs van bizarre bedragen voor toegangskaarten. En ondanks het feit dat er zichtbaar op beeld lege plekken zijn en de kritiek op die kaartverkoop die zo hoog is, heeft de organisatie laten weten dat zij eigenlijk heel tevreden zijn over het aantal bezoekers die tot dusver richting Birmingham zijn gekomen en het evenement bezoeken. Het evenement, het EK Atletiek, daar duurt nog de hele week. Misschien dat richting het einde van de week er wat meer mensen nog naartoe gaan. Maar over het algemeen, ondanks de kritiek, is de organisatie blij. Zo direct gaan we hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, toch nog even praten over NEC. Die zorgde voor een grote verrassing gisteren in de Champions League als het gaat over voetbal. En we gaan nog even richting Panathinaikos als het gaat over voetbal. Dat heeft ook weer alles te maken met Europees voetbal. Wij zijn Grand

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en er wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. Een staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. En een grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekte uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor flink wat milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. De A58 is nog altijd dicht van Berg op Zoom naar Breda door een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel een paar uur duurt. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 is de vertraging nu een half uur van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt De Stok. Verder staat er file op de N59 in beide richtingen bij Oude Tongen. Daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud door een bermbrand.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhul.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging. Nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
19: Müllermilk, the moo you can't resist.
0: Grand Prix Radio.
20: Alexander Stevens.
21: De Nederlandse voetbalinternational Memphis Depay is woedend en boos omdat zijn Braziliaanse club Corinthians zijn contract niet wenst te verlengen. Zo meteen hoor je de details.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je woensdagmiddag, het is 1 uur geweest, tijdens lunch smakelijk eten. Het is een zonnige en droge dag, 24 tot 32 graden in het zuiden. En Memphis Depay, de voetballer, de Nederlandse international, is witheet. Hij heeft gereageerd op het besluit van zijn Braziliaanse club Corinthians om zijn aflopende contract niet te verlengen. De club gaf financiële redenen daarvoor op. Dat was de beslissing. Uiteindelijk is hij te duur, maar volgens Depay was een contractverlenging al rond. Op sociale media noemt Memphis Depay het gedrag van Corinthians onaanvaardbaar en kondigde hij aan de zaak niet onbestraft te laten. Dus hij gaat stappen ondernemen. Memphis Depay is topscorer aller tijden bij het Nederlands elftal. Heeft nu dus, simpel gezegd, geen werkgever. De vraag is nu, wie springt erin in het gat? Oftewel, gaat Depay terugkomen naar Nederland? Is hij interessant genoeg voor PSV, Feyenoord of Ajax bijvoorbeeld? We volgen het voor je op de voet. En dat doen we sowieso hier, want we hebben sport in het kort. Ronald van der Geer op de sportredactie, je hoort hem zometeen hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. Bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws, want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen en staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk. Dus waarom zou het sprookje niet eindigen met nog één overwinning op Zandvoort van Max Verstappen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Studio, jouw sportradio. Je woensdagmiddag met 32 graden maximaal in het zuiden. Het wordt nog warmer, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Eerst gaan we naar het EK. Het Europees Kampioenschap Beachvolleybal in Polen. Daar zijn de Nederlandse Katja Stam en Raïsa Schoon toch wel een van de topfavorieten, want het Nederlands duo verkeert in bloedvorm. Ze hadden behoorlijk wat medailles tijdens de laatste drie toernooien. Brons, zilver en goud. De Europese kampioen die uit dit Poolse kampioenschap wat daar wordt gehouden zal voortkomen, plaatst zich tevens voor de Olympische Spelen. De Olympische Spelen van 2028 in L.A. Katja en Raïsa, die al 7 jaar samenspelen, geven aan niet weg te lopen voor de favoriete rol en hopen hem te kunnen waarmaken. Dat dus in Polen bij het EK Beachvolleybal. Straks is er nog veel meer te melden als het gaat over sport. We hebben het over Formule 1, bijvoorbeeld over de titelkandidaat in de Formule 1 voor het WK. Wie wordt de nieuwe wereldkampioen? Is dat Kimi Antonelli? Nou, daar is wat over te doen. We hebben het over nationaal en internationaal voetbal. Kortom, je woensdagmiddag hier is gevuld met heerlijke muziek en sport. Wij zijn Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio richting 14:30 op je woensdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Het is een zonnige en droge dag. Temperatuur in het noorden rond de 24. In het zuiden loopt het kwik op richting de 32 zelfs. Morgen wordt het overal warm. 31 graden op de Wadden, uitzonderlijk daar in het noorden. Het zuiden kan helemaal bloedheet worden, 36 graden. En dan vrijdag nog warmer. De heetste dag van de week met vooral in het zuiden, maar ook deels in het oosten, hittekracht 9. Bijna dus de maximale hittekracht. Gelukkig vanaf zaterdag geleidelijk wat verkoeling. Die hebben we hard nodig. Die zal wel gepaard gaan met onweersbuien.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B Tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
22: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral in het zuiden van het land een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het heeft ook te maken met de afgesloten A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Die is dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage na een autobrand. Het opruimen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan intussen over de A4, de A59 en de A17... Verder rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Eurmond en Echt. Daar heb je een kleine 10 minuten tijdverlies.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Alexander Stevens.
25: Is er een nieuwe voetbalbondscoach in zicht? Mogelijk wel.

Country Radio met Dusty Springfield op je woensdagmiddag en in private. En ja, hebben we dan een opvolger voor Koeman gevonden? De bondscoach van het oranje voetbalelftal in Nederland. Nou, dat zou misschien kunnen, want Roberto Martinez, de Spanjaard, staat open voor een gesprek met de KNVB over de vacature die we hebben. De voetbalbond is natuurlijk op zoek naar een opvolger voor Koeman, die na het afgelopen WK stopte. En de kans echter dat Roberto Martinez, de 53-jarige Spanjaard, daadwerkelijk aan het roer komt bij Oranje, ja, die is niet heel erg groot. Hij is er wel, maar hij is niet heel erg groot. En dat komt eigenlijk alleen maar doordat de financiële verwachtingen tussen hem en de KNVB ver uit elkaar liggen. Dat zegt zijn zaakwaarnemer. Martinez, om je een beeld te geven, was eerder bondscoach bij België en Portugal. Bij Portugal werd hij uiteindelijk bedankt. Is dus nu werkeloos. Zit in de Spaanse WW. En is op zoek naar een nieuwe klus. En ja, er zijn wat media in Europa die zeggen dat hij de man zou zijn om Ronald Koeman op te volgen. Dat is een kwestie van tijd. Moeten we gewoon even op wachten en dan horen we dat vanzelf. Zo direct gaan we het hebben over Panathinaikos, de Griekse voetbalclub die gisteravond een stuntje deed. Net zoals NEC. En dat had alles te maken met iemand die wij in Nederland ook kennen. Ja, we houden het spannend. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup-duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio. De 90's komen terug met MC Star en The Real McCoy. En it's on you. De halve Belg, Cyril Dressers, de voetballer, heeft gisteravond Panathinaikos naar de playoffronde van de Conference League geschoten. En hoe? De spits die trouwens in het verleden bij Feyenoord furoren maakte in dit toernooi, maakte zijn rentree bij de Grieken. En dat deed hij gisteren in de wedstrijd tegen CSKA Sofia. Hij was direct van onschatbare waarde, want hij maakte namelijk bij zijn invalsbeurt in de 94ste minuut, bijna op de rand van het fluitsignaal, de winnende treffer. En daarmee maakt hij zijn reputatie als belangrijke doelpuntenmaker meer dan waar. En ook nog eens in de slotfase van Europese wedstrijden, want dat flikte hij eerder. En daarmee zorgt hij er ook voor dat zijn club Panathinaikos weer een ronde verder is. Over een volgende ronde gesproken. De volgende ronde is straks na 2 uur hier met Robert Delor. Met heel veel sport. Veel plezier.

0: hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden. Achter het stuur zat niet een gewone autorijder, maar een straaljagerpiloot. En in de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs in de Champions League. De KNVB is de broertste niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. Zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm, dan wordt het 30 tot 37 graden. Vrijdag ook.
2: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam, tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Deze week in de bonus. Perla Huisblends, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
20: vakantie.
21: ANWB en gaan.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Grand Prix Radio.
23: Robert Delor.
24: Vanavond staat er Europees voetbal op het programma. Vanavond speelt namelijk de winnaar van de Champions League tegen de winnaar van de Europa League. Oftewel, vanavond is de strijd om de UEFA Supercup. Dat wordt leuk. En daarover zometeen meer.
25: Radio.

Free Radio, jouw sportradio. Je lunch zit er als het goed is inmiddels uitgebreid in. Dus we kunnen met nieuwe energie deze woensdagmiddag tegemoet. En hoor je ineens een andere stem uit je radio komen? Geen paniek. Je toestel is gewoon in orde. Ik ben Robert en ik neem deze week de honneurs waar voor Rob Spijker. Die geniet van een welverdiende vakantie. En maak je geen zorgen, hij komt gewoon weer terug. Uitgerust, opgeladen en vermoedelijk met een paar tinten bruiner. En vanavond kunnen de voetballiefhebbers meteen aan de bak, want het Europese seizoen begint met een lekkere wedstrijd. Om 9 uur strijden Paris Saint-Germain en Aston Villa in Salzburg in Oostenrijk om de UEFA Super Cup. De winnaar van de Champions League dus, hè, tegen de winnaar van de Europa League. Dus er staat meteen serieus wat op het spel vanavond. Wie trapt het seizoen af met de eerste grote Europese hoofdprijs? We komen er vanavond achter. Paris Saint-Germain tegen Aston Villa. Vanavond is die wedstrijd om 9 uur te zien bij Ziggo Sport. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit. Maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

jouw sportradio richting 2:30 op je woensdag met een rondje langs het sportnieuws. Want de Nederlandse sporters zijn weer lekker bezig op de Europese kampioenschappen. In Parijs ging Marit Steenbergen vanochtend soepel door naar de halve finales van de 200 meter vrijslag. Eén dag na haar Europese titel op de 100 vrij zette ze de vierde tijd neer. En blijkbaar had ze nog wat energie over, want ook op de 50 meter rugslag plaatste ze zich overtuigend voor de volgende ronde. En Imani de Jong, die zien we ook terug in de halve finales dan, hè, van de 200 meter vrij. En bij de mannen zwom Caspar Corbeau de derde tijd op de 200 meter schoolslag. Dan van het zwembad naar de atletiekbaan, want Nadine Visser mag zich Europees kampioen noemen op de 100 meter horde. Dat heb je misschien wel gezien gisteren op tv. In Birmingham won ze gisteren een bloedstollende finale met slechts 1/1000ste van een seconde verschil. Voor Visser is het haar eerste Europese outdoor titel. En dan het ijs op. Al ontbreekt daar voorlopig één bekende naam. Terwijl de Nederlandse topschaatsers alweer trainen op het zomerijs van Tialf, is Jutta Leerdam in Puerto Rico bij haar vriend Jake Paul. Haar voormalige ploeg bestaat inmiddels niet meer. En oud-ploeggenoot Kai Verbeij verwacht ook niet dat Leerdam komend seizoen nog in actie gaat komen. Zelf heeft ze nog niets bekendgemaakt over haar toekomst. En straks kijken we nog even naar het EK Atletiek. Vandaag is de derde dag van het atletiekfeest in Birmingham. Daarover straks meer hier bij jouw Sportradio.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Deze week in de bonus. Perla Huisplans, Dolce Gusto en Koffieplats. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak,

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar wat opvalt is de A58 in Brabant. Die is nog steeds dicht van Bergen op Zoom naar Breda voor de afrit Wouwse Plantage. Er stond een oplegger in brand en ze zijn daar voorlopig de komende uren nog bezig met opruimen. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en de A17. Op de A4, maar dan van Den Haag naar Amsterdam, sta je 10 minuten vast voor knooppunt Burgerveen. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Robert Delor. Zometeen meer voor je over het EK Atletiek in Birmingham.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Overal in Nederland via DAB+. Natuurlijk ook online en uiteraard in de Randstad op FM 97.6. We gaan vandaag naar Birmingham, want daar staat dag 3 van het EK Atletiek op het programma. Vanavond wordt het spannend met verschillende halve finales en ook finales. Vanaf 7:55 komen Jeff Tesselaar, Luc Pelkmans en Jip de Greef bij het hoogspringen in actie voor hun vierde onderdeel van de meerkamp. En later op de avond wacht voor het Nederlandse drietal ook nog de 400 meter. En verder krijgen we de halve finales en de finale van de 110 meter horden bij de mannen. En om 10:50 staat de finale van de 400 meter op het programma. Kortom, genoeg atletiek om vanavond voor op de bank te blijven zitten. Lekker bij de tv, want het is allemaal te zien bij de NPO. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motor-update van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motor-update trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Free Radio, jouw sportradio, richting 3 uur op deze woensdagmiddag. De week is officieel doormidden gezaagd en sportief gezien is er genoeg te beleven. Want in Parijs zijn de Nederlandse zwemmers lekker bezig op het EK Lange Baan. Snelle tijden en indrukwekkende prestaties worden daar geleverd. En we duiken zo wat dieper dat zwembad in, figuurlijk dan, dat scheelt weer omkleden. Dus blijf er gezellig bij.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim 2 miljoen euro. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. En er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. Dat levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken. Wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten, omdat de kijkers per ongeluk brand kunnen veroorzaken. In Amstelveen begint zaterdag het WK hockey, maar er zijn zorgen over het toernooi. Het kunstgrasveld mag namelijk niet nat worden gemaakt door een sproeiverbod, meldt AT5. En normaal gesproken wordt het veld in het Wagenerstadion wel nat gemaakt. Het maakt het spel sneller en voorkomt blessures bij hockeyers. Het is warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en 30 tot 37 graden. Vrijdag ook tropisch.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen de afrit Soest en Amersfoort-West na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. De A58 is ook nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een grote autobrand van vanmorgen. Het gaat nog uren duren voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Verder staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, de vertraging is een kwartier. En op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht kost je nu 40 minuten extra.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Wee!
8: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Alle verf super voordelig.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Klaar voor een frisse start? Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Autotaalglas zit echt overal.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
0: Grand Prix Radio.
1: Robert Delore. Straks meer over het Europees kampioenschap lange baan zwemmen in Parijs, waar de Nederlandse zwemmers er weer goed op staan met mooie prestaties in het zwembad van het Centre Aquatique Olympique. Daarover zometeen meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Robert, tof dat je erbij bent op deze zonnige woensdagmiddag. En vanavond duiken we ook even het zwembad in, bij wijze van spreken. In Parijs gaat het EK zwemmen namelijk verder in het Centre Aquatique Olympique. De series zijn vanochtend al afgewerkt, dus vanavond draait het

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen. Terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tiaf, verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool, maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Pottavets, is inmiddels aan het werk, maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is bijna 3:30 op deze zomerse woensdagmiddag. Tijd voor een rondje langs het sportnieuws. En we beginnen in Nijmegen. NEC hoeft zaterdag 22 augustus niet aan de bak tegen Excelsior. De KNVB heeft dat duel uitgesteld om de Nijmegenaren wat extra rust te geven rond de play-offs van de Champions League. Wanneer die wedstrijd NEC tegen Excelsior wordt ingehaald, dat horen we later. Dan Engeland, waar Manchester City een nieuwe doelman binnen heeft. Geronimo Rulli komt over van Olympique Marseille. De 34-jarige Argentijn, die we natuurlijk ook kennen van zijn tijd bij Ajax, tekent voor 2 seizoenen bij de Engelse landskampioen en gaat daar de strijd aan om een plekje onder de lat. En dan Birmingham. Ja, daar had Jolinde van Klinken vanochtend weinig zin om haar kwalificatie onnodig spannend te maken op het EK atletiek. Bij het discuswerpen was 1 worp genoeg om direct aan de kwalificatie-eis te voldoen. Dus de tas kan weer worden ingepakt, de beentjes omhoog en de krachten kunnen worden gespaard. Van Klinken staat in de EK-finale en daar gaat ze op jacht naar een medaille. Straks voor je meer over voetbal, vanavond weer Europees voetbal. Daarover straks meer hier bij jouw sport.

0: gratis van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
17: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Robert Delor. Straks meer over voetbal. Vanavond is de UEFA Supercup.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op de woensdag. En vanavond mag ook de voetballiefhebber weer uit de zomerstand. Want het Europese seizoen begint dan echt met een prijs die je best in de kast wil hebben als voetbalclub, volgens mij. Om 9:00 staan Paris Saint-Germain en Aston Villa in Salzburg tegenover elkaar voor de UEFA Supercup. Dat is de winnaar van de Champions League tegen de winnaar van de Europa League. Kortom, geen rustig oefenpotje om erin te komen vanavond. Maar direct voetballen om het zilverwerk. Wie zet meteen de eerste Europese beker van het seizoen op de schoorsteenmantel? Vanavond komen we erachter PSG tegen Aston Villa.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
0: Dit is jouw sportradio.

Free Radio, jouw sportradio. We gaan langzaam richting 4 uur op deze zomerse woensdag. En er staat genoeg op het programma, want in Parijs wordt er volop gezwommen tijdens het EK Lange Baan. En in Birmingham zijn de atleten bezig deze week op het EK Atletiek. Op beide toernooien zijn flink wat Nederlanders ook actief. En natuurlijk houden wij hun prestaties voor je in de gaten. En vanavond rolt ook de bal weer op het Europese podium. Genoeg sport dus om over bij te praten. En dat gaat Rick van Veldhuizen straks na 4 uur uitgebreid met je doen. Dus blijf er gezellig bij op deze woensdagmiddag.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Oudorp op Goeree-Overflakkee raakte vorige week een brandweerman zwaar gewond en die is nu overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was een vrijwilliger bij de brandweer. Justitie wil 2 mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van 2 minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Eén van hen heeft bekend en de ander zegt dat hij niets gedaan heeft. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys. En dat maakt het extra erg, vindt justitie. In een recreatieplas in het Gelderse Nunspeet werden 2 zwemmers vermist, een jongen en een man. Maar reddingswerkers hebben ze uiteindelijk gevonden en levend uit het water gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Bij de zoekactie werd ook een drone gebruikt. Zeer warm, met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig, heet, met 30 graden tot lokaal 36 in het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten op onthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven. Bij Meersen een ongeluk. Vertraging bijna een half uur en er staat zo'n 10 kilometer file. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Weidewormen en Averhoorn 6 kilometer file rijden met 20 minuten op onthoud. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda, die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwse Plantage. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was vanmiddag een autobrand. Een vrachtwagen is daar uitgebrand. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Radio. Rick van Veldhuizen.
21: Ja, zeg het maar hoor. Wie wordt de nieuwe bondscoach van Oranje? Roberto Martinez wil best praten met de KNVB, maar er is nog helemaal geen gesprek geweest. Terwijl Michael Reiziger al weken in de wachtkamer zit. Hoe dat zit?

0: ben pas net begonnen.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Roberto Martinez, hij staat open voor een gesprek om te gaan praten over het coachen van het elftal van Oranje. Mannenvoetbal, daar hebben we het over. Maar de berichtgeving loopt iets voor de werkelijkheid uit. De zaakwaarnemer van Martinez zegt dat er tot nu toe geen rechtstreekse gesprekken zijn geweest tussen Roberto Martinez en de KNVB. Wel zegt de zaakwaarnemer van Martinez dat als Nigel de Jong, de baas van de KNVB, gaat bellen, dan gaan ze praten. Dus de wil is er wel. En ondertussen zit Michael Reiziger, opmerkelijk genoeg, nog steeds in die wachtkamer. Met de huidige Jong Oranje bondscoach zijn er al wel concrete gesprekken gevoerd. En volgens de NOS is er zelfs al gesproken over de plannen van Reiziger en de mogelijke technische staf. Maar ook de naam van Xabi Hernandez, die circuleert rond. De man van wie er nog steeds echt een soort van trauma hebben overgehouden. Ik breng je in herinnering de finale in Zuid-Afrika. Maar dat even terzijde. Nu gaat het dus over het bondscoachschap van Xabi Hernandez. Zijn naam circuleert, maar meer dan dat is het niet. Martinez, ook een Spanjaard, was eerder bondscoach van België, maar ook van Portugal. Bij België werd hij derde op het WK van 2018. En Portugal strandde deze zomer onder zijn leiding in de achtste finales. Weliswaar natuurlijk tegen de latere wereldkampioen Spanje. Dus ook niet echt dat je zegt een hele grote schande. Maar ondertussen is natuurlijk wel de vraag, waar zijn ze mee bezig in Zeist? Zit er ook weer heel veel rancune ergens? Van Gaal misschien richting de twee. Dan heb ik het natuurlijk over Nigel de Jong en Claire Seedorf. Is daar iets waardoor dat afgeblokt wordt? Wat is er nou precies aan de hand? Want eind september moet het Nederlands elftal weer paraat staan om te gaan spelen tegen Duitsland. Ja goed, is even een opdrachtje. Ze hebben nog een kleine 6 weken om dat allemaal even te fixen. 5 weken. En dan moet het wel gebeurd zijn. Het wordt echt zo langzamerhand tijd dat de KNVB gewoon een keuze gaat maken. En welke dat gaat worden, dat is vooralsnog nog steeds een vraag.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
0: Sportradio. Sportradio.

0: This is not America, this is not Canada, this is not Mexico, dit is Europa, waar we het over gaan hebben. Want NEC heeft gisteravond Olympiakos Piraeus na verlenging met 2-1 verslagen in de voorronde van de Champions League. Brian Linssen die maakte de 1-1 nadat ze eerst met 1-0 achter stonden, die gasten uit Nijmegen. Waarna invaller Emre Mor in de verlenging de winnende goal maakte tegen de 10 van Olympiakos. Want ja, er was eentje weggestuurd. NEC verzekerde zich daarmee sowieso al van ongeveer 4,5 miljoen euro aan UEFA prijzengeld. En hoeft nu alleen nog maar Bodø Glimt uit Noorwegen uit te schakelen. Maar ja, eventjes. Dan komen ze uiteindelijk in de competitiefase van de Champions League. En vandaag kwam meteen goed nieuws vanuit Zeist. De KNVB heeft besloten de eredivisiewedstrijd tussen NEC en Excelsior van 22 augustus te verplaatsen. NEC speelt op 19 en 25 augustus tegen Bodø Glimt en krijgt daardoor tussen de beide Champions League duels gewoon even rust. De wedstrijd tegen Excelsior gaat afhankelijk van NEC's Europese resultaat door naar 8 of 16 september, dan wordt hij ingehaald. Bodø Glimt bereikte de play-offs na een bizarre return tegen Union Sint-Gilles uit België. En na de 3-3 in datzelfde België stond het in Noorwegen na 90 minuten 2-2. Union moest vervolgens met 10 man de verlenging in en verloor uiteindelijk met 3-2. Ik zie wat vergelijkingen met de wedstrijd in Nijmegen. Bij de Belgen was de woede over de arbitrage zo groot dat er na afloop ook nog eens een keertje 2 rode kaarten volgden. Nou, dat was best pittig en best heftig. Maar goed, wie denkt dat de Bodø Glimt zomaar even wordt verslagen, een veel makkelijkere tegenstander is, nou, die heeft er even mooi mis, want vorig seizoen bereikten de Noren nog even de 8e finales van de Champions League, dus ga er maar aan staan.
1: De spraakmaker.
0: Ja, je voelt hem al aankomen dat daar iets mee moet worden gedaan. De KNVB moet Nederlandse clubs die in Europa spelen sowieso altijd even de mogelijkheid geven om een competitiewedstrijd te verplaatsen. Zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op een toch belangrijke wedstrijd. Aan de andere kant, er komt er ook vaak een hoop gezeik van. Want

Voor allebei wat te zeggen. Maar hoe kijk jij er tegenaan? Wat vind jij? Laat eens even weten via de app van Grand Prix Radio of via rickatgrandprixradio.nl. De KNVB moet Nederlandse clubs die Europees spelen altijd de mogelijkheid geven om een competitiewedstrijd te kunnen verplaatsen. Ben benieuwd.

0: origineel is van Alphaville. Blijft een toch nog steeds heftig liedje. Om persoonlijke redenen vind ik het nog steeds moeilijk om te draaien. Maar goed, David Guetta en Eva Max maakten er deze versie van. De KNVB moet Nederlandse clubs die Europees spelen altijd de mogelijkheid geven om een competitiewedstrijd te kunnen laten verplaatsen, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op een Europese wedstrijd. Wat vind jij daar precies van?
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog 1 keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
8: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
19: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
21: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. De politie heeft een man opgepakt voor het bekladden van rechtbanken in Utrecht en Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt en zouden over mensen gaan die op pedofielen jagen. De brandweerman is overleden, die vorige week zwaar gewond raakte bij het blussen van een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Hij werd overreden door een brandweerwagen. De man was vrijwilliger. En in Tilburg zijn twee minderjarigen opgepakt die een man zouden hebben neergestoken bij de diefstal van een fatbike. De fiets was van de dochter van de man die de diefstal probeerde te voorkomen. Hij moest naar het ziekenhuis.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 80 kilometer file in totaal op dit moment. De meeste vertraging en opvallende files op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort West gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstokers zijn dicht. De vertraging is een kwartier. De A2 Belgische grens richting Eindhoven. Ook daar een ongeluk. Bij Meersen is dit gebeurd. Er staat 10 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Dan een vrachtwagen met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Burgerveen. Rechterreis ook is dicht, vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rick van Veldhuizen.
22: Naast het voetbal gaan we het zeker ook nog hebben over de successen van Oranje tijdens het

0: deze plaats zie ik altijd eerder sneeuwvlokjes dan zonnestraaltjes. Heel raar. Plain White Tees hoorde je. En Hey There Delilah.
1: De spraakmaker.
0: De KNVB moet Nederlandse clubs die Europees spelen altijd de mogelijkheid geven om een competitiewedstrijd te kunnen verplaatsen, zodat ze zich echt terdege kunnen voorbereiden op een vaak belangrijke wedstrijd. De vraag is, hoe staan jullie daarin?
1: De spraakmaker.
0: De spraakmaker van dit uur. Onder andere Jeroen van het Hof uit Elspeet zegt, natuurlijk moet dat kunnen. Als NEC Champions League haalt, profiteert uiteindelijk het hele Nederlandse voetbal ervan. Dus zorg dat je goed beslagen ten ijs komt. Marieke de Bruin uit Giethoorn zegt, nee, een competitie is een competitie. Excelsior heeft misschien juist voordeel als NEC 3 dagen eerder Europees heeft gespeeld. Dus competitie, daar moet je gewoon aan houden. Peter van Dijk uit Sint-Anna-Parochie, die zegt, 1 wedstrijd verzetten vanwege de Champions League. Ja, dat vind ik prima, maar er moet wel echt zijn grens aan zitten. Nadia laat weten, ze komt uit Druten, we willen dat Nederlandse clubs Europees presteren en vervolgens plannen we ze helemaal kapot. Ja, dit is dus wel een goed besluit van de KNVB. Gerard Koster uit Numansdorp zegt, ik vind dat de tegenstander moet kunnen weigeren.

de Eredivisie overhoop gaan gooien. Nou, maak je toch wel een beetje onderscheid, of niet dan? Monique Wolters uit Lochem laat weten: ik ben voor, maar alleen als de KNVB zelf met een nieuwe data komt. De tegenstander mag niet met het probleem worden opgezadeld. Ja. Ik denk dat sommige mensen ook gewoon niet helemaal begrijpen en inzien hoeveel inspanning dat verricht om een goede Europese wedstrijd te gaan spelen. Maar duidelijk wat jullie hiervan vinden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. En bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws. Want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen. En staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk. Dus waarom zou het sprookje niet eindigen met nog één overwinning op Zandvoort van Max Verstappen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: The Weeknd. Ik kan niet wachten. Laat maar komen.
1: Save Your Tear bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou, het gaat lekker, jongens. Voor Oranje op het EK Atletiek in Birmingham. Na twee onderdelen staat Jeff Tesselaar tweede in de tienkamp. Hij begon met een 10.75 op de 100 meter. De tweede tijd van het hele veld. Daarna sprong hij 7.67 meter ver. En behield hij zijn tweede plaats in het klassement. En na die twee onderdelen staat hij slechts

gaat vrijdag dus met twee vrouwen in de strijd om de Europese discus medailles. Van Klinken geldt bovendien als een van de favorieten dat ze maandag al zilver pakte bij het kogelstoten. Het gaat echt lekker. Op de 400 meter zijn Eveline Saalberg en Mette van der Schoot allebei door naar de halffinales. Van der Schoot liep 51-21. Zelfs de tweede tijd van alle series. Saalberg won haar serie in 51-65. Alleen de Noorse Josephine Aks was over alle series sneller met een mooie 50-83. Ja, goed, het ziet er allemaal heel mooi uit. Alleen, minder goed nieuws, op de 800 meter... Ryan Clark, die is uitgeschakeld. Dus ook minder goed nieuws te melden. Hij liep lang vooraan in de halffinale... maar zakte na 600 meter volledig weg... en eindigde als achtste en tevens laatste. Dat is dan weer jammer.

0: Charlie Jackmaster Funk en Love Can Turn Around bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de mensen die vanavond heel graag nog even willen kijken naar atletiek op televisie bij de NOS, ze zenden het allemaal uit. Vanavond om 9:05 zijn er 3 Nederlanders in de halve finales te bewonderen van de 110 meter horde. Dat zijn Matthew Sophia, Joas van Helmond en Liam van der Schaaf. En een eventuele finale, als ze daarin terechtkomen, volgt om 11:13. Bijzonder tijdstip, zullen we maar zeggen. En ook tevens laat, maar ze hebben kennelijk de winterronde. En het moet door. Alles gaat op basis van snelheid. Niet verwonderlijk als je meedoet aan het EK atletiek. En natuurlijk ook nog even terugkijken naar gisteravond. Nederland staat al na 2 dagen op 2 keer goud. Dat is fijn voor Oranje. Jessica Schilder deed het al 2 dagen geleden. Nadine Visser deed het gisteren. Visser won haar hordefinale met letterlijk 1/1000ste van het verschil. Ze heeft tijdenlang nooit een medaille te pakken kunnen krijgen. En nu tijdens dit EK heeft ze het gedaan met 1/1000ste van het verschil. Haar tegenstander liep 12.669 en Nadine liep 12.668. En heeft daarmee een gouden medaille weten te behalen. Ja, en daar word je natuurlijk een heel blij kindje van. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren. Maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en zouden gaan over zogeheten pedojagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakke is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. 2 minderjarigen zijn opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. De 2 probeerden eind vorige week de fatbike van een meisje van 16 te stelen. Haar vader kwam erbij en werd gestoken en hij moest naar het ziekenhuis. 1 van de 2 verdachten is inmiddels weer vrij, maar wordt wel vervolgd. Zon overgoten, zeer warm, 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En morgen en overmorgen zonnig en heet tot 36 graden in het zuidoosten.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Een bergbrand op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Sabina. De rechte rijstrook is dicht, vertraging ruim 1/2 uur. En dan nog een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 1 kwartier. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Deze week in de bonus. Perla Huisblends, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox Soep en Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staazakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Albert Heijn.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Hey, dat is Tom die net parkeert.
13: Hey, oh, sorry.
12: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
19: Allsafe!
20: Geeft ruimte.
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
21: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
26: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
27: Grand Prix Radio.
0: Rick van Veldhuizen. In dit komende half uur breaking Formule 1 nieuws. Cadillac wisselt midden in zijn debuutseizoen van teambaas. En Telstar wil na de stunt tegen NEC snel een spits gaan halen.

dat weer van baas gaat veranderen. Nou, straks meer dus. Telstar wil zich aanvallend versterken en heeft bij AZ geïnformeerd naar Sam van Duin. De 22-jarige spits speelde vorig seizoen al een half jaar op huurbasis in Velsen en maakte toen 5 doelpunten en gaf 2 assists. En Van Duin verlengde vorige maand zijn AZ-contract nog tot 2031. Maar heeft in Alkmaar wel veel concurrentie. Hij komt dus minder vaak tot spelen toe. Telstar-trainer Henk Brugge heeft zelf al contact met Sam van Duin genomen. En heeft opnieuw hem een soort van huurconstructie voorgehouden. En opvallend, trainer Brugge vergelijkt de speelstijl van Sam van Duin met die van Harry Kane. Nou, dat zou toch echt heel erg mooi zijn als je zo wordt vergeleken door een trainer die jou behaagt. Omdat Van Duin volgens hem als een moderne spits ook enorm veel arbeid zonder de bal verricht. Ja, een werkende spits, zou maar zeggen. Die niet gaat lopen hangen, maar die echt gewoon het vuile werk doet. Dat is ook deze Sam van Duin. En nogmaals, na de winst tegen NEC willen ze in Velsen kijken of ze nog verder kunnen gaan stunten dit jaar. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Sam van Duin dus op het verlanglijstje van de trainer van

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup-duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK-voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. De UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Louis Capaldi hoorde je en Forget Me. Nou, dat moeten ze misschien ook gaan doen met de teambaas van Cadillac. Graham Loden, die stopt als teambaas daar. En Marcin Botkowski, die neemt zijn functie over. Loden was vanaf begin betrokken bij het project en speelde een belangrijke rol bij binnenhengelen eigenlijk van het Formule 1 startbewijs. Cadillac rijdt dit jaar zijn eerste Formule 1 seizoen met Sergio Perez en Valtteri Bottas. De eerste seizoenshelft verloopt moeizaam en het team kan met technische problemen. En ja, ze kunnen nauwelijks de aansluiting vinden bij de rest van het middenveld. En dat is toch wel heel erg teleurstellend. Botkowski is bepaald geen onbekende. Hij werkte bij Prost, Ferrari, McLaren. Leidde ook nog eens een keertje de technische afdeling van de FIA. En was later topman bij Renault en bij Alpine. Ja, dan zit je halverwege het seizoen en dan ga je dan al. Ben je dus echt heel erg bezig met het opzetten van iets. Dan word je gewoon van je functie afgehaald.
1: De Spraakmaker.
0: Een nieuw Formule 1-team moet zijn teambaas minimaal één volledig seizoen de tijd geven om zichzelf te bewijzen. Dat is mijn stelling. Hoe kijken jullie daar tegenaan? En dan gaat het dus over Loden die... Lodan, die ontslagen is en officieel terugtreedt. Hoe kijk jij er tegenaan? Laat het even weten via de app of anders via rick@grandprixradio.nl.

0: leuke plaat. Studio Killers en Ode to the Bouncer bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Cadillac, het Formule 1-team, gaat alweer van teambaas veranderen. Halverwege het seizoen, ze zijn nog maar net begonnen. En huppakee, er wordt een ander ingezet. Maar wat vind jij daarvan?
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
16: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
18: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van bekladdingen vanochtend. Onder meer pedo's stond er geschreven. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. En er is intussen iemand opgepakt voor de bekladdingen. Landen die het Eurovisie Songfestival winnen mogen het evenement altijd automatisch organiseren, maar die regel vervalt voor landen die oorlog voeren. De nieuwe regel zou nu alleen van toepassing zijn op Israël vanwege de oorlog in Gaza. Duitsland wil meer goederen over het spoor vervoeren. Nu steeds meer binnenvaartschepen in de problemen komen door de lage waterstanden. Zo heeft de Rijn, die heel belangrijk is voor de economie, een nieuw dieptepunt bereikt.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan vooral wat korte files op dit moment. En een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Dinteloord 5 kilometer file rijden met een klein kwartier op onthouden. Is daar een bermbrand aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes gebeurde een ongeluk vanmiddag. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de N280 Roermond richting Weert. Verkeer van de designer outlet van Roermond naar Hoorn. 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Rick van Veldhuizen.
0: Onrust in de leiding van het Formule 1-team van Cadillac. Wat vind jij daar eigenlijk van?

kunnen bewijzen of niet. Wordt trouwens niet bijgezegd dat Loden is ontslagen. Staat hier dat hij officieel terugtreedt. Dat is toch net iets anders qua verwoording, maar goed, kan ook een onderlinge afspraak zijn. De discussie is natuurlijk wel, moet je dus in zo'n eerste ontwikkeljaar dan aan de top gaan zitten sleutelen. Er zijn mensen die met een Formule 1 gedachte en gevoel hier een reactie op willen geven. En dat zijn onder andere Martijn van Leeuwen uit Wognum. Ja, zegt hij, je begint met een compleet nieuw team. Dan kun je na een half seizoen onmogelijk zeggen dat het project mislukt is. Inge Hofman uit Borger. Nee hoor, als de eigenaren zien dat het niet werkt, ja, dan moet je ingrijpen. Formule 1 is immers geen sociale werkplaats. Ook wel weer waar. Loden heeft kennelijk notabene de Formule 1 binnengeholpen. Dan vind ik dat je hem minimaal één seizoen zijn werk moet laten doen. Fatima, ook zij heeft er verstand van, die zegt, we weten helemaal niet wat er achter de schermen heeft gespeeld. Dus nu proberen we ons daar weer een oordeel over te vormen. Misschien is het juist een beslissing die al maanden geleden is voorbereid. Herman de Boer uit Friesland zegt, met twee ervaren coureurs kun je de rijders nauwelijks nog de schuld geven.

of 4 jaar niet in 13 races. Ook waar. Slow business. Als Butkowski technisch sterker is, waarom zou je dan wachten tot december? Je wilt volgend jaar juist beter voorbereid beginnen. Dus huppakee, doen. Patrick Smeets uit Meersen in het zuiden van Limburg zegt: geef mensen de tijd. De Formule 1 wordt tegenwoordig na 3 slechte weekenden al meteen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit. Maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Je suite.

Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laatste transfernieuws, want het gaat maar door tot en met 2 september. Dan sluit de markt, maar tot die tijd zal het nog rustig blijven. Het komt uit Portugal, FC Porto. Zij hebben namelijk zeer nadrukkelijk Quinten Timber op de radar staan. Nederlands international speelt pas sinds afgelopen seizoen bij Olympique Marseille. En dat had wat voeten in de aarde vorig seizoen in de Rotterdamse Kuip. Maar uiteindelijk is hij dan toch gegaan. Volgens Franse berichtgeving staat Quinten heel hoog op het verlanglijstje van Porto. Opvallend is de enorme Feyenoord-connectie trouwens bij die Portugezen. Porto haalde deze zomer ook al Huang uit Rotterdam binnen. En wordt ook nadrukkelijk gekoppeld aan voormalig Feyenoord-spits Santiago Jiménez, die eigenlijk nergens meer heel erg lekker aan de bak is gekomen sinds dat hij bij Feyenoord is weggegaan. Maar Porto zou wel weer heel erg geïnteresseerd zijn. Dus met nadruk, er is nog geen sprake van een transferakkoord. Er is vooral heel veel interesse en er wordt heel veel heen en weer gebeld. En zakelijk gezien wordt er nog heel veel gekeken of spelers zich kunnen gaan verbeteren. Een daarvan is dus Quinten Timber.

0: Sander en Olivia Dean en Raymin. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ook wij zijn van de podcast. Sinds 4:30 staat hij online. De nieuwe autosport aan tafel met Rick Winkelman. Hij ontvangt deze week vanuit het hoofdkantoor van de Nederlandse Autosportfederatie rallycoureur Kevin Abbring. Rallyvoorzitter Radboud van Hoek. En voormalig autocoureur Max Koebold. Mocht je me willen beluisteren, kan. Kan het ook na 7:00 doen, vind ik ook leuker. Te beluisteren via GrandPrixRadio.nl, via je favoriete podcast app of anders via een videocast. Dan zie je de mensen ook bewegen en dat doe je via Kijk.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam en onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is er in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is erbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt en ook andere rivieren hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden, maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. Dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protest ook al af. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 80 kilometer file met de meest oponthoud op de volgende wegen. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A9 Diemen Amstelveen. Daar ook een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere, daar is de weg weer vrij tussen Hilversum en Eemnes na een eerder ongeluk. Laat hem wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar.
12: Ja. Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
16: Transfer nieuws mensen. Borussia Dortmund

0: pijn vind ik altijd dit liedje. The Homebreaker. En is van Samber.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Meer actie dan je zaterdagavond. Met Rick van Veldhuizen.
0: Joey Veerman.

was hij degene die de eerste rode kaart pakte van het seizoen in Nederland. Nou, op zich ook een prestatie. Dat moest Joey Veerman weer overkomen. Nou, Borussia Dortmund overweegt een bod op Joey Veerman. De Duitse club heeft zich nog niet officieel bij PSV gemeld in Eindhoven. Maar de belangstelling wordt inmiddels wel bevestigd door PSV-clubwatcher Rick Elfrink. Joey Veerman

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motorupdate van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motorupdate trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones de por eso.

The Weeknd en In Your Eyes tijdens de avondeten. Dat glijdt er altijd zo heerlijk in. Kan ik je vertellen. Muzikaal, hè? Muzikaal. Er komt echt heel veel laatste nieuwsberichten binnen. Echt de een naar de ander. Deze ook. Komt echt net binnen. Het is, even kijken. Ja, het was van vorig uur. FC Twente die heeft vanmiddag officieel bekendgemaakt dat Mees Hulgers per direct de training met de eerste selectie weer gaat hervatten. Hè? Maar die hadden toch Bonje? Nou goed, dat is de uitkomst van overleg tussen de 25-jarige centrale verdediger van FC Twente en de club zelf. Ja, het is nogal een omzwaai. Hulgers wilde eerder zijn aflopende contract absoluut niet verlengen. Verdween ook uit het elftal. Liep vervolgens een zware kruisbandblessure op. En zijn contract werd uiteindelijk automatisch weer met een jaar verlengd. Hoppa, zo gaat het dan ook alweer. Bij de start van de voorbereiding ontbrak hij bovendien zonder toestemming op de training. Nou, en toen kwamen er allerlei berichten waarin FC Twente zei publiekelijk: ja, hier zijn we dus echt niet blij mee. Ja goed, dan verwacht je eigenlijk dat het over is, dat het klaar is. Maar Mees Hulgers heeft het kennelijk weer goed weten te maken. Ik weet niet wat hij gedaan heeft. Zoete broodjes bakken, dat kan natuurlijk ook. Maar Mees is weer terug bij de groep. FC Twente kan weer over hem beschikken. Er is witte rook gekomen. Hulgers hervat per direct de groepstraining. En of daarmee ook zijn toekomst bij Twente is opgelost, dat weet ik nog niet. Maar de voetballer en de club staan in ieder geval weer samen op het trainingsveld. En dat is winst.

0: baby. Mees Hilgers is weer in genade aangenomen bij SC Twente. En ze zoenen elkaar weer helemaal af. Nou, dat is toch mooi?
1: De spraakmaker.
0: Daarom, FC Twente doet er goed aan om Mees Hilgers gewoon weer bij de selectie te halen. Wat een verstandige keuze. Kom maar door via de app voor Grand Prix Radio of via rick@grandprixradio.nl.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent. Wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
21: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. De vrouw die dit weekend in Den Haag is doodgeschoten was zwanger, zegt haar familie. En die vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen er ook. Hun vader is opgepakt als verdachte. Verdrietige reacties op de brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee en nu is overleden. De veiligheidsregio en minister Van Wiel vinden het verschrikkelijk nieuws. Het wordt steeds drukker op de stranden met mensen die zo naar de zonsverduistering gaan kijken. Andere plekken zijn ook in trek, zoals sterrenwachten. Het spektakel begint om 7:15 en een uur later is het hoogtepunt.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file met 30 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging een kwartier. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Haarlem-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht met een kwartier op onthoud. En dan is het in met name Noord-Holland erg druk op de wegen naar de kust. De N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Bloemendaal zo'n 2 kilometer file met ruim 30 minuten vertraging. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met ook daar bijna 3 kwartier op onthoud.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Rick van Veldhuizen.
22: Mes en vork in de hand. Lekker de radio aan.

0: It Feels So Good. Mees Hilgers en FC Twente hebben het weer aangemaakt tussen elkaar.
1: De Spraakmaker.
0: Daarom de Spraakmaker van dit uur. Vrij simpel. FC Twente doet er goed aan om Mees Hilgers gewoon weer bij de selectie te halen. Nou, dan checken we even de reacties van onze lieve luisteraars. Ik ben benieuwd of ze allemaal het Overijssel komen of niet. Arjen de Vries uit Zuid-Laren. Nee dus. Ja, als je allebei een contract hebt, moet je op een gegeven moment ook weer professioneel met elkaar verder zien te komen. Helemaal mee eens. Maar ja, je moet het wel kunnen uithouden met elkaar. Marit Jansen uit Oudenbosch, Brabant. Nee, zonder toestemming trainingen missen, dat zou voor mij echt de grens zijn. Dan kun je niet een paar weken laten doen alsof er helemaal niets gebeurd is. Galit uit Teubergen, wel Overijssel. Twente heeft hem nodig. En Hilgers heeft wedstrijdritme nodig. Dus stop met dat principiële gedoe en ga gewoon eens voetballen en hou op een zeik.

Want daar zit waarschijnlijk het probleem, denk ik. Norma uit Bamel, die zegt... een club moet ook kunnen vergeven. Als ieder conflict definitief is... kun je de helft van de spelers na een transferperiode wel weer wegsturen. Sander Verhoeven uit Brabant, hij wilde zelf weg. En kwam vervolgens niet trainen. Nou, dan moet hij eerst maar eens even laten zien... dat hij 100% voor Twente wil gaan spelen. Ellen van der Molen uit Huizen in Grun, die zegt... ja, voor

juist heel volwassen van beide partijen, zegt hij. Je kunt een conflict hebben zonder elkaar voor eeuwig af te schrijven. Ja, zo zou je ook oorlogen kunnen stoppen in de wereld. Maar ja, goed, of dat gaat, dat weet ik niet. Jullie mening, jullie gedachten, jullie ideeën. En je kon ze hier spuien bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. You cut out.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen. Terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tiaf, verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool, maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Poltavets, is inmiddels aan het werk, maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Dit

Er is echt heel veel EK-sport momenteel. Het EK atletiek in Birmingham bijvoorbeeld. Maar wat dacht je van EK zwemmen in Parijs? De avondsessie is zojuist begonnen om 6:30. Nederland heeft vanmorgen wel een uitstekende uitgangspositie opgebouwd. Na haar Europese titel van gisteren op de 100 meter vrij is Marit Steenbergen vandaag alweer door op zowel de 200 meter vrij als de 50 meter rug. Op de 200 meter vrij bereikte Steenbergen en Imani de Jong de halve finales. En op de 50 meter rug gaan Steenbergen en Tessa Gielen verder. Maaike de Waard zwom wel de 14e tijd, maar valt af omdat maximaal 2 zwemsters per land mogen doorstromen. Is ook een rare regel. Houd even in de gaten. Casper Corbeau komt ook nog in actie. Die plaatste vanochtend als derde voor de halffinales. Die plaatst zich daar als derde voor de halffinales van de 200 meter schoolslag. Met 2 minuten 9:66 honderdste. Dit is de afstand waarop hij Olympisch brons heeft gewonnen. En waarop hij dus op de korte baan wereldrecordhouder is. Dus dat is ook om even iets om in de gaten te houden. Met andere woorden, er is heel veel EK-sport. En als je de televisie aan hebt, dan zal je het ongetwijfeld niet gaan missen. En voor die mensen die graag in de auto zitten of andere dingen doen, dan de radio erbij aanhouden. Wij bij Grand Prix Radio houden het allemaal voor je bij.

Grumpy Radio, jouw sportradio. Zometeen na 7 uur gaat alles gewoon door en verder. Je weet het, de laatste sportberichten hoor je vooral hier. En de lekkerste muziek eveneens. Vanavond wel heel veel sport. EK atletiek dus, EK zwemmen. En om 9 uur spelen Paris Saint-Germain en Aston Villa in Salzburg om de eerste grote prijs van het seizoen. Dus Champions League winnaar Paris Saint-Germain tegen Europa League winnaar Aston Villa om de UEFA Supercup. Altijd leuk om heel even te gaan kijken. Dus houd er rekening mee. Wat mij betreft, tot morgen even na 4 uur. Wat Grand Prix Radio betreft, houd hem gewoon lekker aan. En dat is de hele avond genieten. En dat wil je toch? Tot morgen.

0: de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. En mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. Het hoogtepunt is even over 8. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. En die vraagt rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en er wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft en daarbij zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. Een van hen heeft iets in zijn been gekregen. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. Vanavond helder, dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is ook nog lang warm. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen zonnig bij 30 tot 36 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog op dit moment. Op het begin de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is daar dicht, vertraging 20 minuten. De A9, Amstelveen-Alkmaar. Ook daar gebeurde een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid. De weg is vrij, maar de vertraging ook nog een kwartier. A44 dan, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Kaagdorp een ongeluk. De weg is zelfs dicht op dit moment. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tenslotte is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 bijvoorbeeld, Haarlem richting Zandvoort. Voor het circuit 8 kilometer met ruim een uur oponthoud. En de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat zijn allemaal mensen die naar de zonverduistering willen gaan kijken.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog 1 keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja. Van Jumbo.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei.
9: grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
14: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
18: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Je

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertraging nog op de wegen na de kust en dan vooral in Zandvoort. Zoals op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voorwijk aan zee 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N200 Haarlem-Zandvoort die staat helemaal vol. Er staat 8 kilometer file met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 6 kilometer, maar daar zit ook geen beweging meer in. Hou rekening met ongeveer een uur oponthoud.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten. En dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering, die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden, omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
8: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. Bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws, want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen en staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk. Dus waarom zou het sprookje niet eindigen met nog één overwinning op Zandvoort van Max Verstappen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
12: Alle verf, super voordelig.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Müller Milk, the moo you can't resist.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. De UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. De medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regioomroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 20:15 en daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm.
5: Deze week in de bonus. Perla Huisplants tot Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing, want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit, maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op, met het team namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
1: Sportradio. Sportradio.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
4: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... Bent u ook welkom.
12: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motorupdate van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motorupdate trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os. Maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel. 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen. Terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tiaf, verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool. Maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Poltavets, is inmiddels aan het werk, maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Nieuwsradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoept hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. Bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws, want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen en staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk. Dus waarom zou het sprookje niet eindigen met nog één overwinning op Zandvoort van Max Verstappen?
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reijzeren ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het Zuidoosten. Ook vrijdag is het warm.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. De UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dope demand.
1: Van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit. Maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: sport, meer muziek. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn twee Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van twee jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm.
1: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motor-update van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie

0: stelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen. Terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tialf, verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool, maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Pottavets, is inmiddels aan het werk, maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. 2 militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving van maandag. Daarmee moet er makkelijker geld kunnen worden uitgetrokken voor noodmaatregelen. Maandag werd ook al de algemene noodtoestand uitgeroepen om sneller de hulpverlening op te starten. Het officiële dodental staat nu op 265. En de BBC heeft in Engeland excuses gemaakt omdat een Schotse weervrouw niet goed was te verstaan in het nieuws. Extra pijnlijk was dat ze nog helemaal nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht te horen was en dat ze haar niet konden verstaan door haar accent. Volgens de BBC lag het niet aan haar, maar was er een technisch probleem. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag wordt het zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.